medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteit, Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor.

0: Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van Bevrijdingsdag. De Duitse bezetter werd getekend.

0: Vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Goudie Gun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien.
5: Die lijn in die prachtige motorkam.
4: Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vrijdag ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale hert tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie serie.

0: graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
4: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
3: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
3: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
6: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Gouden Gun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vrijdag ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
3: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
5: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
3: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Meertens Meubelen.
7: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
6: Meertens Meubelen.
7: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
8: De koffie staat klaar.
9: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
6: Meertens Meubelen.
7: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
9: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
10: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek de totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron

0: het aan huis, komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
1: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
0: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
3: Radio Noord.
4: Vrij op Noord.
3: Met Edwin Mooibroek.
4: Goedemorgen, het is 5 mei, bevrijdingsdag. We vieren de vrijheid, misschien wel belangrijker dan ooit. Er is van alles te doen in de provincie.

0: ze het ooit in een meidengroep. Maar ook alleen heeft zo'n groot hit, dat was deze. Joris Cheryl Cole en het heette Fight for This Love.
1: Vrij op Noord.
0: Daphne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 5 mei, bevrijdingsdag.
2: Ja.
0: Gisteravond dodenherdenking, onder meer op Martinikerkhof hier in Groningen. Natuurlijk ook op andere plaatsen in de provincie. Je kan een mooi overzicht kan je vinden op rtvnoord.nl. En vandaag natuurlijk bevrijdingsdag. Maar niet iedereen is vrij vandaag.
2: Nee, dat blijkt dus.
0: Nee,
2: ja, nou ja, wij zijn er natuurlijk.
0: Ja, en het was ook best druk op de weg hier naartoe.
2: Nou, dat viel mij ook op inderdaad. Ik denk, wat doet iedereen hier? En toen dacht ik, maar oh wacht, ik rij hier zelf ook. Dus.
0: Ja,
2: ja.
0: Nee, er zijn heel veel mensen aan het werk. De FD heeft het mooi op een rijtje gezet. Van alle cao's kent inmiddels maar 13% een jaarlijkse vrije dag op 5 mei. En bij 79% is dat om de 5 jaar.

0: En dat betekent dat vandaag een derde van alle werknemers vrij is. Dus twee derde moeten gewoon aan de slag.
1: Oh, nou, dat is een groot aantal, vind ik.
0: Ja, in de jaren 50 was er discussie over of 5 mei dan een vrije dag moest zijn. Maar ja, het viel een beetje snel op Koninginnedag. Vonden ze toch een beetje te veel van het goede?
1: Nou, het is er nu niet veel verder vandaan.
0: Nee. Nou ja, een paar dagen meer inderdaad. Maar elk jaar gaat die discussie natuurlijk weer los van moet 5 mei eigenlijk officieel een vrije dag zijn of niet?
1: Ja, maak het gewoon een vrije dag. Dan zijn we ook af van de discussie.
0: Ja, want zo heel veel vrije dagen hebben wij niet in Nederland qua feestdagen. In Nederland zijn het er 9.
1: Ja.
0: En België heeft er 10 en Frankrijk heeft er zelfs 11. En als dan een feestdag in het weekend valt, dan krijg je nog door de week nog een vrije dag terug.
1: Dat is goed geregeld.
0: Ja, want er zijn ook mensen die hebben om de 5 jaar een vrije dag, hè?
1: Ja.
0: Dan wel. Maar die moeten wachten tot 2045.
1: Huh?
0: Omdat het dan pas weer om de 5 jaar...
1: Oh.
0: Op een
1: door de
0: week.
1: Ach, jeetje. Oh, dat is echt heel lullig.
0: Ja, dat klopt. Okay. Dat klopt. Maar we vieren de vrijheid vandaag. Er is van alles en nog wat te doen vandaag in de provincie. En we houden hier natuurlijk gewoon op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Hier in Vrij op Noord op Radio Noord. Dit is Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp.

0: Damiano David was dat samen met Tyla en Nile Rodgers. En het heette Talk to Me.
1: Lopend vuur.
0: En ook vandaag hebben we gewoon een lopend vuur. En die gaat natuurlijk over Bevrijdingsdag vandaag. Leo trouwens ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hebben jullie de vlag al uit?
3: Ja, nee, ik niet. Maar ik heb ook geen vlag.
0: Ja, oh nee, dat kan
3: ik. En ik kan hem volgens mij ook niet. Ik heb ook niet zo'n, waar je het in doet.
0: Ja, die moet je dan aan de muur hangen.
3: Ja, die heb ik volgens mij ook niet. Dus,
0: nee, oké. Ja, ik heb hem ook niet, moet ik heel eerlijk toegeven.
2: Maar... Oei, oei, oei.
0: Ja, Leo, jij
2: hebt hem? Ja, ik heb hem wel, ja.
0: Ja. Jij doet het goed vandaag.
2: Ja, precies.
3: En zo ben je dag ook begonnen.
2: Het was een cadeautje bij de oplevering van dit huis.
0: Oh, je kreeg het er gewoon gratis
2: ja,
0: bij.
2: Ja, dus had anders je... wist ik ook niet dat ik het wel had gehad. Maar ik heb het vanochtend in alle vroegte, voordat ik naar de weg ging, heb ik het... De vlag weer, hoe zeg je dat? Niet half stok, maar heel stok opgehangen.
3: Op stok?
0: Nou, hartstikke goed.
2: Precies.
3: Op in stok. De top.
2: In de top.
3: Geen idee.
0: Juist, ja. Ja, want ik heb ook altijd geleerd dat het pas mag na zonsopgang. En dat je hem voor zonsondergang, dat je hem dan ook weer weg moet halen. Maar dat schijnt niet zo te zijn in Daphne. Jij hebt het opgezocht.
3: Nee, dat is het gebruik. Dus dat zijn geen strenge regels voor de burger.
0: Nee, het zou wel raar zijn.
3: De Rijksoverheid natuurlijk wel.
2: Ja, voor de gebouwen, ja.
3: Voor de gebouwen, daarvoor wel. Maar ja, de Nederlander die mag eigenlijk de vlag ophangen wanneer die wil. Maar het is wel gebruikelijk om hem naast ons ondergang gewoon weer eraf te halen.
0: Ja,
3: het
0: is ook een beetje raar toch, zo'n vlag die een beetje loopt te wapperen in het donker.
3: Ja, en dan las ik ook nog online van dan is het ook nog netjes dan als je dat dan wel hebt, dat je er dan even een spotje op zet.
2: Ah, ja.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook, ja.
3: Ja.
0: Het zou ook een beetje gek zijn dat je natuurlijk een boete zou krijgen als je je vlag straks
3: buiten haalt. Ja, dus het is niet wettelijk vastgelegd, nee.
0: Trouwens, de vlag achter mij die hangt een beetje verkeerd, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja,
3: we dachten al, dit is de Franse vlag.
0: Nee, maar hij is een kwartslag gedraaid.
3: Ja, en dan en de Franse vlag begint ook met blauw en deze met rood. Dus het is van alle kanten klopt het gewoon niet.
0: Nee.
3: Er wordt aangewerkt.
0: We proberen op de vlag inderdaad weer op de juiste volgorde.
2: Valt me nog wel op trouwens dat best veel mensen nog wel de vlag uit hebben hangen.
0: Ja, maar dat is toch ook wel weer mooi, hè?
2: Ja, nee, absoluut.
0: Ik bedoel, hoort er een beetje bij Bevrijdingsdag. Dat brengt ons ook bij het lopend vuur van vandaag. Vandaag vlag ik voor de vrijheid. Moet er wel in hebben.
3: Wat zei je?
0: Moet je er wel in hebben?
3: Ja, dan moet je er wel in hebben, anders wordt het lastig, ja. Ja, nou ja, je mag dat laten weten. Wat jij doet, dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord. Of je kan even bellen of appen naar 050-3188-288.
0: Oké, het lopend vuur van vandaag. Vandaag vlag ik voor de vrijheid. Je kan dus reageren via de Facebookpagina of 050-3188-288. Dit is Marco Bossa.

James Morrison was dat. Dat heette Wonderful World. Het is bijna 8:30 geworden. Zometeen krijgen we een overzicht voor het nieuws in Groningen. Maarten Siepel komt zometeen even vertellen waar hij vandaag allemaal naartoe gaat. Want hij gaat verslag doen van alles wat er allemaal gebeurt vandaag op Bevrijdingsdag in de provincie. En natuurlijk krijg je ook nog het weer met Harma. En je maakt kans op een snoesteput in ons vrijheidsspel. Dit is de nummer 1 in de Noord-9. Oor Skyline.

0: lost elke verstopping en lekkage snel op.
1: De Winter Rioolservice.
0: Kijk op uriool.nl.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
2: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: 8:01. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Groningen. Leo Wassing, goedemorgen.
12: Goedemorgen Edwin. Commissaris van de Koning René Paas heeft gisteravond in zijn toespraak tijdens dodenherdenking bij het Martini-Kerkhof in Stad opgeroepen om de oorlog te blijven herdenken. Hij noemde de namen van Groningers die vermoord zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.
13: Esmee van Egen, Luit Kremer, Anda Kerkhoven, Murko Lamminga, Ruurt de Bruin, Rosetta Cohen. Het zijn namen, maar het waren mensen. Hun verhalen en die van vele anderen herdenken we ieder jaar. En dan begrijpen we waarom iedereen na de oorlog verzuchtte: dit nooit weer. En ook wij zeggen dat, elk jaar opnieuw. Maar wat betekent dit nooit weer als we eerlijk naar de wereld kijken en naar onszelf?
12: Ja, Paas legde samen met burgemeester Rolien Kamminga een krans om slachtoffers te herdenken. Ook elders in de provincie werd stilgestaan bij dodenherdenking. En vandaag een dag later, op 5 mei, is het Bevrijdingsdag. Vanaf 1 uur is in het Stadspark in Stad het Bevrijdingsfestival. Dat is gratis toegankelijk. Rond 13:45 zal daar het bevrijdingsvuur ontstoken worden. Op het Bernoulleplein in Stad is een kleinschalig festival. Dat geldt ook voor Winschoten en Farmsum. Vanuit Delfzijl trekt vanaf 10 uur vanochtend een bevrijdingstour door Eemsdelta met 30 oude legervoertuigen. En de meeste Groningers willen Groningens ontzet blijven vieren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Oogpanel, waar bijna 1000 mensen aan meededen. Volgens de meeste panelleden blijven vuurwerkfeest en kermis onlosmakelijk verbonden met het Groningens ontzet, dat op 28 augustus wordt gevierd. Verder blijkt dat een ruime meerderheid van de respondenten vraagt om een opfrisbeurt van het programma. Al wil men tradities als de kermis en het vuurwerk niet zomaar opgeven. Volgens veel deelnemers is het programma wel te eenzijdig geworden. G-voetbalvereniging Kids United behoort tot de laatste 10 kanshebbers voor de ESPN-wedstrijd van je leven. De jaarlijkse benefietwedstrijd van de voetbalzender bestaat uit een duel tussen een gelegenheidsteam van de zender en een Nederlandse amateurploeg. Kids United stond eerder al in de top 25, maar heeft zich nu ook weten te kwalificeren voor de laatste 10 teams. Om de verkiezing te winnen moeten teams hun best doen om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen op basis van een combinatie van publieksinzet en de meeste opvallende acties. Komende zaterdag maakt ESPN bekend welk team wordt gekozen. Ja, het weer. Vandaag blijft het droog met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt 12 tot 14 graden met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen blijft het droog en wordt het iets zonniger. Straks natuurlijk veel meer weer met Harma Boer.
14: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg, Groningen.
16: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
17: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
20: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
19: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
21: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis anderhalf uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
19: Vergaderen en ontspannen?
15: De Schaapsberg.nl.
22: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.

0: Simply Red op Radio Noord en de Stars. Ja, het is 5 mei, bevrijdingsdag. Er is van alles en nog wat te doen vandaag in de provincie. Maarten Siepel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat zo meteen lekker op pad.
1: Zeker, ja. We gaan straks even beginnen bij het bevrijdingsfestival. Ondanks dat het nog niet open is dan. Want officieel begint het pas om 1 uur vanmiddag tot de late uurtjes nog vanavond. Maar we gaan even inderdaad spreken met Ebel-Jan van Dijk van het bevrijdingsfestival. Eigenlijk van de puntjes moeten nog even worden op de
0: ja,
1: i gezet.
0: Ja, ze zijn druk bezig daar, denk ik al, hè?
1: Uiteraard, zeker, zeker. En natuurlijk ook al in de dagen, maar ook weken. Misschien wel eigenlijk afgelopen jaar natuurlijk voor hem ook al. Dus even kijken inderdaad wat voor hem deze editie dan toch weer speciaal gaat maken uiteindelijk.
0: Altijd leuk spektakel. En het bevrijdingsfestival.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, er staan er natuurlijk ook echt wel leuke acts dit jaar weer op. Nou, voor veel mensen springt de Josti Band er vanavond natuurlijk op een manier natuurlijk wel uit. Wat die met hard techno DJ Reinier Zonneveld en een artiest Maan gaan optreden. Dus ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ja. En het is toch ook wel interessant om te zien dat het bevrijdingsfestival natuurlijk ook voor Sef heeft gekozen als afsluiter. Gezien het nieuws rondom hem. Dat hij eigenlijk ambassadeur zou worden van de vrijheid. Hè, dus in die helikopter zou gaan.
0: Klopt.
1: Maar dat de organisatie daarvan het toch wel wat lastig vindt hoe uitgesproken is hij over situaties zoals bijvoorbeeld in Gaza, Palestina. Maar dat was dus voor Ebel-Jan van Dijk dan de reden om te zeggen, nou weet je wat, prima, dan halen we wel lekker naar Groningen toe
0: om
1: afsluiten.
0: Ja.
1: Dus dat. Maar inderdaad, eigenlijk overdag zijn er ook al verschillende dingen te doen. Zoals inderdaad gaan we eigenlijk ook nog even op bezoek bij het Vrijheidsmaaltijd en de Vrijgemaborg. Wat dan eigenlijk ook wordt door het hele land georganiseerd, die Vrijheidsmaaltijden. Maar dan gaan we even kijken inderdaad hoe dat daar is. Dat is dan voor inwoners van Midden-Groningen en Oekraïense vluchtelingen. Ja. En dan hebben we ook nog Joel Stoppels. Ook wel bekend iemand als het gaat om Tweede Wereldoorlog. En daar op een manier aandacht voor vragen natuurlijk. Om dat te herdenken.
0: Dat klinkt.
1: Precies, die gaan eigenlijk gewoon de hele gemeente Eemsdelta door. Delfzijl, Termuntenzijl, Wagenborgen. Daar ga ik hem even op wachten. Om te kijken inderdaad wat dat eigenlijk nou allemaal inhoudt. Om op die manier de vrijheid te vieren natuurlijk.
0: Oké, okay, nou een druk programma heb je vandaag.
1: Jazeker, nou ja, inderdaad in de middag heb ik nog wel wat tijd over. Ik ga sowieso uiteindelijk wel weer terug ook naar het bevrijdingsfestival. Want dat is natuurlijk ook wel waar de vrijheid op grote schaal wordt gevierd. Maar mochten mensen nog wat hebben dat ze denken van... hey, kom vanmiddag ook nog even hier langs. Dan stap het autootje in en dan... Dan kunnen we lekker jullie kant op komen.
0: Oké, okay, dat kan je laten weten via 050-3188-288. 050-3188-288. Maarten, dankjewel. We spreken hier zo meteen vanaf het bevrijdingsfestival bij de opbouw daarvan.
1: Zeker weten.
0: Dit is Raccoon. En dan

0: was dat, Nicole voor Goodbye. Het is 14 minuten voor 9 geworden. Hoog tijd voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Krijg je een beetje mooi weer bij vandaag, bij al die festiviteiten voor Bevrijdingsdag?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, het bleef droog. En dat was gisteren nooit de verwachting, want het zou in het oosten, zuidoosten van de provincie toch al gedurig eens wat lichter regen op gaan leven. En wat meer noordwesten zou droog, nou, dat is hetzelfde bleem. Maar in het zuidoosten, daar zat in de door toch een beetje tegenval, maar het bleef nou vandaag overal droog. En in de loop van de dag, dan komt er ruimte voor de zon. Ja, we zullen toch geleidelijk aan dat het lege drukgebied allemaal een beetje wat inactiveert, deactiveert. En dat zorgt ervoor dat we de komende dag droog weer hem. De wind zit nog wel in noordelijke richting, dus die temperatuur wil nog niet echt omhoog. Dus vanmiddag toch maar in mijn trui of in mijn jasje aan. En in de komende dagen dus zullen we dat later in de week de wind naar het zuidoosten zou draaien. Dan gaat die temperatuur weer lekker oplopen. En in het weekend zag ik op zaterdag bijvoorbeeld weer een warme dag met 20 graden op de thermometer. En vanaf zondag dan wordt de kans op een bui weer groter. Maar dat is pas later zorg. Eerst maar eens even deze droge dagen in. Roodschaal, gisteren toch uiteindelijk nog anderhalf uur de zon erbij. 12 graden is het op dit moment 18,5 groot met een bewolkt weer en 24 kilometer zicht. Er is gisteren 1 mm verdampt. En in Visvliet 13,5 groot. Gisteren met 18 mm. Kan ook nog wat buitjes over. Op dit moment bewolkt in dikke 8 graden en een zwakke noord-noordoostenwind. Nou, vandaag bevrijdingsdag. Het is dus in ieder geval overal droog. Het is nog wel bewolkt, maar vanuit het noordwesten in de loop van de dag, en ik denk later van mens in het noordwesten al, de zon die tevoorschijn komt, want het gaat opkloren. De temperatuur, daar mag wel een beetje bij, maar het heeft een mat met die motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt maar zo'n 12 tot 14 graden. Nou, vanochtend met vannacht bewolking en opkloot, 8, 9 graden als minimum. Maar regenmotig zon, de wind motig tot vrij krachtig uit het noordoosten brengt 12 tot 15 graden. Donderdag geregeld zon, de wind draait vanuit het noordoosten later naar het zuidoosten. Levert toch ook al een beetje temperatuurswinst op. 15 tot 17 graden. Vrijdag een graad of 17 zo gemiddeld. Zaterdag 19 of 20 graden. En op zondag dan wordt de kans op een aantal buien groter. Maar dan is het ook nog een graad of 18. Nee, dus de komende dag wordt elke dag een beetje warmer.

Mekko staat samen met Leo Sayer en het heet Thunder in My Heart. Even een tussenstand voor ons loopt het vuur. Ons loopt het vuur vandaag is vandaag vlak ik voor de vrijheid. En 81% is het daarmee eens. Je kunt nog steeds blijven reageren via de Facebookpagina van Radio Noord en 050 3188288. Dit zijn de Police.

0: CV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminari in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijminardi.nl.
14: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
16: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 9 uur.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
20: Een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van, moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
19: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
21: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
19: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Wijzerweg, Groningen.
11: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
22: Ben je nog nooit in museum?
11: Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
22: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest?

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
2: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
3: Die nemen we mee.
4: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
2: Dat is handig.
4: Zo, klaar.
2: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: Radio Noord.
6: Vrij op Noord.
5: Met Edwin Mooibroek.
6: Goedemorgen, wij vieren Bevrijdingsdag vandaag. In Oekraïne zitten ze nog midden in een oorlog. We spreken zo boer Kees Huizinga vanuit Oekraïne.
5: Wij

0: gegroeid tot een klassieker. De George Baker Selection was dat. Een Little Greenback.
1: Vrij op Noord.
0: Ja, het is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. Wij vieren de vrijheid. Maar in Oekraïne woedt nog altijd een oorlog die al ruim 4 jaar bezig is. Boer Kees Huizinga woont in Oekraïne. We hebben hem nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, bent u daar?
2: Hallo?
0: Ja, volgens mij hebben we nu verbinding. Kees Huizinga, goedemorgen.
2: Ja, klopt. Goedemorgen.
0: Ja, hoe is de situatie daar bij u?
2: Ja, rustig op zich. Het is mooi weer. Beetje, wij zitten in the middle of nowhere, dus niet echt last van echt oorlogshandelingen natuurlijk. Maar de drones en de raketten die vliegen af en toe wel over. En een aantal dagen geleden zijn er een stuk of 10, 15 van die

0: drones overgekomen. Dus dat gaat natuurlijk gewoon nog steeds gewoon door.
1: Ja, die drones die vliegen gewoon over uw huis heen.
0: Ja, ja. Die over de boerderij en die komen ook wel neer. Bij een buurman is er eentje in het land neergestort 2 dagen geleden. En bij ons 1,5 week geleden ook eentje in het land neergestort. Die was neergeschoten door een luchtafweer van Oekraïne. Yeah. En die is in het land geland bij ons. Okay. En in de fik gelogen.
1: Maar u zegt van verder het dagelijks leven. Hoe wordt het dagelijks leven bij u beïnvloed door die oorlog?
0: Ja, dat verandert niet. Dat gaat gewoon door. Dat, weet je, je moet toch, we hebben een boerderij, dus je moet toch zaaien, je moet toch varkens voeren, koeien melken. De medewerkers zijn natuurlijk afhankelijk van het bedrijf, het loon moet betaald worden. Dus ja, dat gaat gewoon door. Weet je, en hoe beter dat doorgaat, ook hoe beter het voor Oekraïne is, hoe beter de Oekraïnse overheid het leger kan financieren.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is ook ontzettend belangrijk dat dat doorgaat.
1: Dus ondanks alles lukt het nog wel om de economie draaiende te houden?
0: Ja, ja, landbouw is een heel groot gedeelte natuurlijk van de Oekraïnse economie. Mm-hmm. Dus dat is vreselijk belangrijk dat dat doordraait. En wij kunnen ook de helft van ons personeel reserveren, zodat ze niet opgeroepen kunnen worden voor het leger. Want zonder personeel kan je natuurlijk helemaal niks doen.
1: Nee, dus zij kunnen gewoon door blijven werken. Nu heeft Zelensky een staakt het vuren afgekondigd voor 1 dag. Op 5 en 6 mei, Rusland op 8 en 9 mei. Gaat dat nog enige verlichting geven of is dat gewoon even een dagje even rust?
0: Voor ons maakt er niks uit. Maar voor de jongens aan het front, ja, dat kan het verlichting geven. Maar ik... Ik geloof niet zo in, eerlijk gezegd.
1: Nee.
0: Weet je, het is heel simpel. Als die Russen ophouden met schieten, dan is die oorlog afgelopen. En zolang die Russen doorgaan met schieten, dan moet Oekraïne zich blijven verdedigen en dus ook terugschieten. En daar is Oekraïne best goed in. Het is inmiddels natuurlijk een enorme droneoorlog geworden.
1: Ja.
0: En dat zijn die kleine droontjes die boven de frontlinie hangen. En die frontlinie is zo'n beetje 40 kilometer breed. Dus alles wat daar beweegt, wordt... Wordt uitgeschakeld, zullen we maar zeggen. Ja. Door zo'n kleine kamikaze drone. En het lukt die Russen daardoor dus eigenlijk niet om nog land te veroveren. Dus het ligt stil. En die Russen die jagen er 30.000, 40.000 manschappen per maand doorheen. Die worden door Oekraïne uitgeschakeld. En de verhouding van gesneuveld en uitgeschakeld tussen Oekraïne en Rusland is 1 Oekraïne tegenover 25 Russen.
1: Ja.
0: Dus het slaat wat die Russen doen, slaat helemaal nergens op.
1: Nee.
0: En die moeten daar gauw mee ophouden.
1: En Oekraïne heeft inmiddels ook een hele oorlogsindustrie ontwikkeld natuurlijk ook, hè, waar ook in het Midden-Oosten nu gebruik van gemaakt wordt.
0: Ja, nou dat is die drones, weet je. Dat was wel in het nieuws. Dat ze met 10 Patriots 1... Die een paar miljoen per stuk kosten van die luchtafweerraketten. Eén drone, zo'n Shahid drone uit de lucht geschoten hebben. Nou, zo'n Shahid drone die heb ik thuis liggen van het leger gekregen als souvenir. Die kost misschien €10.000 of zo. En Oekraïners doen dat met kleine droontjes, een soort luchtafweerdroontjes. Wat zijn die dingen? Zijn 30 bij 40 centimeter groot ongeveer. En die vliegen heel snel. En die vliegen achter zo'n Shahid drone aan. Die Shahid is een meter of 4x3. Ja, en die knallen erin en dan is het ding uitgeschakeld. En zo'n klein droontje kost misschien €500 of zo. Maar ja. Zeker niet een paar miljoen.
1: Ja, dat is een groot verschil inderdaad. Nu is de aandacht van de wereld toch een beetje verschoven. Ook naar het Midden-Oosten. Naar wat er allemaal gebeurt zo rond Iran. Heeft dat nog invloed ook voor de mensen in Oekraïne?
0: Nou ja, Amerika...
1: En dan gaat de verbinding... Ja, we bellen natuurlijk even met Oekraïne. Ik weet niet of we hem nog weer terug kunnen krijgen. Ja, daar bent u weer. Ik zou de vraag nog even...
0: Ja, daar ben ik weer.
1: Ja, ik zou de vraag nog even herhalen. Want ja, de wereld kijkt natuurlijk nu naar Iran. En Oekraïne is misschien iets meer naar de achtergrond geschoven. Heeft dat nog invloed?
0: Maar Oekraïne krijgt er niet zoveel hulp meer van Amerika. Weet je, de bemiddeling van Amerika ging ook toch ook wel een beetje in het voordeel van Rusland. Dus, en Oekraïne doet heel veel zelf. Amerika raakt wat dat betreft meer op de achtergrond. Europa doet heel veel zelf. Of wel ondersteunt Oekraïne heel goed op die 90 miljard die er laatst doorgekomen is. Dat is natuurlijk een enorme steun voor Oekraïne. En daarmee verdedigt eigenlijk Oekraïne, blijft Oekraïne zichzelf verdedigen, maar ook de vrijheid in Europa.
1: Ja.
0: En daar genieten wij in Europa natuurlijk wel elke dag enorm van, ook met 4 en 5 mei. Mm-hmm. Wordt herdacht. Maar goed, vrijheid is wel een beetje meer dan feestvieren op 5 mei. Daar moet je echt voor vechten. En vrijheid brengt ook echt plichten met zich mee.
1: Ja, ja. En dat heeft er natuurlijk dagelijks mee te maken natuurlijk ook.
0: Daar hebben Oekraïners dagelijks mee te maken. En weet je, de Oekraïners verder van het front, zoals wij, en helemaal in West-Oekraïne. Ja, als je in een dorpje woont, heb je er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Behalve dan dat er jonge jongens uit het dorp omkomen aan het front. Mm-hmm. Maar ja, die jongens die echt aan het front zitten, en dat zijn inmiddels, heeft Oekraïnse leger bestaat volgens mij uit meer dan 1 miljoen soldaten. Ja, die ervaren het dagelijks wat dit is om voor je vrijheid te strijden.
1: Ja, wij vieren inderdaad,
0: voor onze vrijheid.
1: Ja, wij vieren inderdaad bevrijdingsdag vandaag. Maar ja, de oorlog in Oekraïne lijkt nog lang niet voorbij, hè?
0: Zolang die Russen nog bereid zijn er 30.000, 40.000 jonge jongens per maand doorheen te jagen, is het nog niet voorbij. Nee.
1: U gaat nu even naar Nederland. Is het even rust?
0: Ja, het saaiseizoen is voor het grootste gedeelte voorbij. Straks nog een beetje soja zaaien, maar de maïs, de biet en de zonnebloemen zitten erin. Daarna is het rustig. En dan de gewassen gezond houden met bestrijdingsmiddelen. Zo weinig mogelijk, ook uiteraard. Want dat kost ook alleen maar geld.
1: Ja.
0: En dan in begin juli begint de oogst weer. In mei moeten we nog wat lucerne maaien voor de koeien. Zo gaat het elk jaar, elk seizoen weer door. Okay. En elk jaar is weer anders. Dat is natuurlijk ook het mooie van boer zijn.
1: Ja. Dank, boer Kees Huizinga vanuit Oekraïne.

0: Taylor Swift was dat. Het heette Opa Light. Het is 10 minuten voor 9:30 geworden.
1: Vrij op Noord.
0: We vieren vandaag de bevrijding, zo'n 81 jaar geleden alweer. En collega Reiner Smit die neemt ons vandaag mee op reis door de tijd. En we gaan terug naar de periode tussen 14 april en 2 mei 1945... toen Groningen werd bevrijd. Reiner, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan op reis door de tijd. Waar gaan we beginnen? Welke datum?
2: Laten we beginnen op 12 april. Eigenlijk 1 of 2 dagen voordat de bevrijding van Groningen begon. Laten we eens kijken hoe, zeg maar, wat was Groningen toen? Eigenlijk, hoe was Groningen in die
0: tijd? Nou, vertel eens, hoe stond Groningen ervoor in die tijd?
2: Vooral vol, heel druk. De bevolking van Groningen was heel erg gegroeid in het laatste oorlogsjaar. Het front, tijdens de slag om Arnhem in 1944... was het zuidelijk deel van Nederland bevrijd. Dus het oorlogsfront dat liep dwars door Nederland heen.
0: Yeah.
2: En er waren heel veel evacuees, vluchtelingen. En die moesten onder worden gebracht in de rest van Nederland. En zo'n 25.000 van die vluchtelingen kwamen terecht in Groningen.
0: Waarom gingen ze juist naar Groningen toe dan?
2: Daar was ruimte, daar was eten. En daar waren gastvrije mensen die ze wel wouden opvangen. Vaak veel kinderen. Er kwamen natuurlijk ook kinderen nog bij uit de Randstad. Daar was al voedseltekorten begonnen daar te ontstaan. Dus er waren veel mensen naar Groningen getrokken. Waar het toch beter was. Er was in het zuiden van Nederland was oorlog. In het westen van Nederland, daar was tijdens het laatste oorlogsjaar steeds meer honger. In het noorden was het eigenlijk relatief goed.
0: Hoe kan het dan dat er hier geen honger was?
2: Nou, dat was eigenlijk een soort kunstmatig. Klinkt een beetje raar als je over oorlog praat in hongersnood. Een kunstmatig probleem. Er was voedsel genoeg in Nederland. Nou ja, genoeg. Genoeg om niet te verhongeren.
0: Mm-hmm.
2: En er kwam in 1944 een spoorwegstaking. Dus er werd niet meer vervoerd. En toen kwam er ook nog een strenge winter. Dus alle kanalen vroren ook nog dicht. Dus het voedsel wat er wel was, kon de Randstad niet bereiken. Dus die hongerwinter, dat was echt iets van de grote steden. En Noord-Holland, Zuid-Holland in Utrecht.
0: En Groningen natuurlijk, landbouwprovincie. Dus
2: precies, hier werd het geproduceerd.
0: Ja.
2: Dus er was wel gebrek aan alles, hoor. Er was een paar uur per dag nog elektriciteit. Want van de kolen waren zo goed als op. En als je naar de winkel ging, dan ging je naar een lege winkel toe. Daar was heel weinig te halen. Maar eten was er genoeg om niet te verhongeren.
0: Oké, en de schade, hoe was de schade hier na 5 jaar oorlog?
2: Nou, dat viel eigenlijk heel erg mee. Er waren zo wel eens een keer een bombardement en er werden wel eens een keer wat huizen geraakt door bommen. Maar ja, voor de rest was alles eigenlijk nog heel erg goed. Het was geen Rusland, zeg maar. Daar stond geen steen meer op de andere. En ja, gevochten. Ja, in de meidagen van 1940 werd er aan de grens een beetje gevochten.
0: Mm-hmm.
2: Maar de rest van de oorlog, ja, er werd niet echt gevochten en geschoten in de provincie, in de stad Groningen.
0: Nee, we praten nu over de tijd vlak voor de bevrijding. Wisten mensen hier dat die bevrijding eraan zat te komen?
2: Wel een beetje. Ze hadden natuurlijk de invasie in Normandië meegekregen en de slag om Arnhem. En het was wel duidelijk dat die geallieerden oprukten. Dat merkte iedereen wel. Maar ja, ze kwamen eraan. Maar waar waren ze? Je had geen liveblog. Vandaag de dag zou Radio Noord een liveblog doen. Waar zijn onze bevrijders?
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: We zouden dat doen. En dat hadden mensen niet.
0: Nee.
2: En ik heb al verhalen gehoord van mensen die dat als kind meemaakten. Die zeiden van ja, ik werd 's ochtends door mijn ouders naar de bakken gestuurd. Want dat was alleen 's ochtends. Dus brood. En 10 minuten later wou ik terug en dan kon ik niet, want er stonden al Canadezen bij ons in de straat te schieten. Dus dat was soms heel onverwachts voor mensen.
0: Maar het was niet makkelijk voor die Canadezen, hè, om Groningen te bevrijden.
2: Nee, die hadden zich echt opgemaakt voor echt een zware slag. Het was wel duidelijk dat de Duitsers zich hier gingen verschansen. Aan een basis ingericht op het vliegveld Eelde. En op 13, 14 april begonnen ze op te rukken over de Paterswolseweg hierheen. En het is een geweldig verhaal, waarvan eigenlijk niemand weet of het waar is. En dan moet je nooit gaan uitzoeken of het waar is. Maar ze kwamen langs het familiehotel, wat daar nog altijd staat bij het Paterswolsemeer. En ze gingen daar natuurlijk ook naar binnen en ontdekten dat de telefoonlijnen in Groningen nog werkten. En via een telefooncentrale, dat had je ook nog in die tijd, hebben ze zich laten doorverbinden met de Duitse commandant. En die hebben ze gezegd van, geef je over, laten we hier niet aan beginnen. Dit wordt een slagpartij. Dus jullie verliezen toch, de oorlog is toch voor jullie verloren, geef je over. Maar ja, soldaten eren, die Duitsers wouden het niet. En ja, toen begon het hele gedoe.
0: Oké, Reiner, dankjewel. Over zo'n 2 uur spreken we elkaar weer.
2: Over de bevrijding van Groningen.
3: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
1: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al wat older.

0: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Het is 9:30, je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Leo Wassing, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Edwin. Commissaris van de Koning René Paas heeft gisteravond in zijn toespraak tijdens dodenherdenking bij het Martini-Kerkhof in Stad opgeroepen om de oorlog te blijven herdenken en stil te blijven staan bij vrijheid.
16: Dit is een moment waarop we onze positie moeten bepalen. Niet 1 keer op 4 mei, maar elke dag. Door te luisteren. Door te kijken, door echt te kijken naar wie er voor ons staat. Door het er met elkaar over te hebben. Door bezwaar te maken tegen woorden waarin mensen worden ontmenselijkt. En op te staan als er onrecht dreigt. Dat vraagt onze blijvende aandacht. Zoals je een dijk niet in 1 keer onderhoudt, maar inspecteert na elke storm. Je weet wat er op het spel staat als je daarmee stopt.
15: Paas legde samen met burgemeester Rudien Kamminga een krans om slachtoffers te herdenken. Ook elders in de provincie werd stilgestaan bij dodenherdenking. Ja, vandaag 5 mei vieren we de bevrijding. Om 1 uur begint in het Stadspark in Stad het bevrijdingsfestival. En dat is gratis toegankelijk. Om 14:15 zal het bevrijdingsvuur daar ontstoken worden. Op het Bernoulleplein in Stad is een kleinschalig festival. Dat geldt ook voor Winschoten en Farmsum. Vanuit Delfzijl trekt vanaf 10 uur een bevrijdingstour door Eemsdelta met 30 oude legervoertuigen. Ja, en een spannende dag ook voor de leden van de Josti-band. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid en mogen als helikopteract het hele land door om op te treden op de verschillende bevrijdingsfestivals. Vanavond rond 9:30 treden ze op in het Stadspark in Groningen. Deze slagwerker van de Josti-band is er helemaal klaar voor. Hij heeft dan ook flink geoefend.
17: Ja, we hebben van af. En we denken, januari ongeveer hebben we dat gedaan. We hebben geoefend.
15: Ja, voor de organisatie achter de Josti-band betekende het ambassadeurschap een flinke uitdaging. Want alle deelnemers moesten vandaag worden voorbereid.
18: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie. Want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. We hebben een hele grote Josti-band, 120 leden.
19: Zeker.
18: Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
19: en
18: veel
19: allemaal
18: te
19: in die helikopter?
18: Allemaal ook niet. Nee, ook niet. Nee, dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams. Nou, you name it. Artsen mee. Gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn en ook verantwoord voor onze cliënt.
15: Ja, inmiddels zijn de eerste leden van de band onderweg. Niet iedereen gaat dus met de helikopter. Een aantal leden zal met de bus gaan. Ander nieuws. Een 19-jarige man uit het Hogeland moet 15 maanden de cel in, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Hij stak op 30 november vorig jaar iemand in de hals in de fietsenstalling onder het Forum in Stad. Er ging een ruzie in een eettent aan vooraf. Het slachtoffer liep een forse steekwond op in de hals. De straf valt lager uit omdat de verdachte jong is. Ook weegt mee dat het slachtoffer eerder die avond de agressor was. En het filiaal van de failliete bakker Beukenveld aan de Parkweg in Stad gaat waarschijnlijk toch weer open. De bedoeling is dat enkele oud-medewerkers de winkel gaan beheren. De curator laat weten dat de deal bijna rond is. Op sociale media krijgt de aangekondigde heropening al enthousiaste reacties. Ja, het weer, het komt van Harma, maar niet van mij.
3: Vandaag bevrijdingsdag begon bewolkt, maar het liet in ieder geval wel overal droog te kunnen blijven. In de loop van de dag vanuit het noordwesten opklaarde en dat betekent dat de zon tevoorschijn komt en met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaarde 8, 9 graden als minimum en morgen wordt een dag met regelmatig zon met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 12 tot 15 graden.
6: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
19: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
6: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
19: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
20: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
21: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
22: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
21: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: Eraser was dat en het heette Sometimes. Ja, en ook op deze bevrijdingsdag gaan we natuurlijk weer leuke prijzen weggeven. We hebben een snoesterbuut in aanbieding, hè?
1: Ja, het is ook een moeilijk woord. Snoesterbuut.
0: Wat zit er allemaal in? Allemaal leuke dingetjes.
1: Leuke goodies.
0: Leuke goodies van Radio Noord.
1: Ja.
0: Altijd leuk om te hebben.
1: Zeker.
0: En we hebben een speciaal vrijheidsspel, hè, vandaag.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben een vrijheidsplaat.
0: Ja, ja, een plaat die gaat over de vrijheid.
1: Ja, en de luisteraar moet raden welke plaat dit is.
0: Ja.
1: Maar nu, ja, dat zou een beetje te makkelijk zijn als we gewoon een nummer zouden draaien en dat is het dan.
0: We hebben helemaal achterstevoren gedaan, hè?
1: Helemaal achterstevoren,
0: helemaal
1: inderdaad.
0: Achterstevoren wordt hier gedraaid.
1: Ja, en hopelijk is hij dan nog herkenbaar. En nou ja, weet je welk nummer dat is?
0: Nou, zullen we eens even kijken?

0: verborgen boodschappen gehoord?
1: Nee, inderdaad.
0: Dat zeiden ze toch vroeger wel eens dat als je platen achterstevoren draaide, dat er dan verborgen boodschappen in zouden zitten?
1: Nou, ik kon hier niks van maken.
0: Nou, de verborgen boodschap is dat het over de vrijheid gaat.
1: Ja.
0: Dat is de verborgen boodschap. Alleen dan moet je nog wel even raden wat voor nummer het is, hè?
1: Ja, zeker.
0: Het is gewoon best moeilijk, denk ik nog.
1: Nou, dat denk ik ook. Ja, het is dat ik het al weet, maar anders had ik het wel vrij lastig gevonden, denk ik.
0: Je kunt bellen of appen 050-3188-288, 050-3188-288. En dan maak je dus kans op die snoeste punt.

0: van hart, ja, dat zijn we natuurlijk allemaal. Hè. De Bluebells waren dat. Ja, het is best ingewikkeld, ons vrijheidsspel. Want er heeft nog niemand het juiste antwoord gegeven.
1: Nee, dat blijkt vrij moeilijk te zijn, inderdaad.
0: Nou, zullen we nog maar een keer laten horen dan?
1: Vooruit.

0: een van de twee is er al niet meer. Was solo ook erg populair.
1: Vrijheid zit in de titel.
0: Oh ja. Je krijgt nog één kans voor je snusterput. 050-3188-288. 050-3188-288. Welke plaat hoorde je net? En het heeft met vrijheid te maken. En ze waren echt heel populair.

0: Suzanne en Freek waren dat een halverwege. Ja, dan ons spel, hè. De plaat die we achterstevoren hebben gedraaid en die met vrijheid te maken heeft. We hebben even kijken, Yvonne Kili, Scott Fitzgerald binnengekregen. Vrijgezel van Benny Nijman. Echt een heleboel, alleen het is helaas niet goed. Marinus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je vrij vandaag?
1: Gelukkig wel.
0: Oké, ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Nee, niks bijzonders. Een beetje rond huis wat klussen. Dus,
0: Oké, je gaat niet even kijken bij het Bevrijdingsfestival?
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: Nee, is het niks voor jou? Te veel herrie? Te veel mensen?
1: Ja, te veel herrie, te veel mensen, te veel drukte.
0: Oké, maar het is ook wel weer gezellig af en toe, toch?
1: Ja, maar ja, goed, luister, je zit op jouw stek, je kent het niet voor televisie en al die drukte, dat is voor mij niks waard.
0: Oké, ja, je kan ook lekker inderdaad gewoon vanuit je bank gewoon kijken wat er allemaal gebeurt op deze bevrijdingsdag.
1: Ja.
0: Nou, we hadden wel een opgave, hè?
1: Nou ja, goed, ik heb verschillende namen gehoord, maar ik heb nog eentje die er niet tussen zit.
0: Jij hebt nog eentje die er niet tussen zit. Oké, nou, en welke is dat dan?
1: Wham.
0: Wham en, nou, Freedom, als we eens even kijken.

0: is hartstikke goed. Ben je er nog, Marinus?
1: Ja.
0: Ja, je werd overstemd door het applaus inderdaad. Maar het is helemaal goed.
1: Hartstikke mooi.
0: Gefeliciteerd. Je hebt de snusterput gewonnen.
1: Dankjewel.
0: En blijf nog even hangen en dan gaan we het allemaal regelen.
1: Prima.
0: Oké, fijne dag.
1: Yo.
0: Dag.
2: Rij op Noord.
0: Nou, en wij gaan toch eens even kijken naar... Even kijken bij het Bevrijdingsfestival. Daar zijn ze natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen. Want vanmiddag gaat het allemaal van start. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen inderdaad. Ja, het gaat vanmiddag van start vanaf 1 uur. Het is momenteel nog regen hier op het veld in het Stadspark. Iets wat ik nog nooit in ieder geval heb gezien. Maar het wordt vanmiddag heel erg druk. Ik sta hier met Abel Jan van Dijk van de organisatie van het Bevrijdingsfestival. Ja, de laatste puntjes op de i, moeten die nu worden gezet?
4: Nou ja, we zijn sinds vrijdag begonnen hier. We hebben het klokje rondgewerkt om het festival klaar te maken. Klopt inderdaad, de laatste puntjes op de i. Betekent dat mensen van de Plein van de Vrijheid komen vandaag binnen. Nog een aantal activaties komen binnen. Maar in principe, we zijn er bijna klaar voor.
3: Ja, hoe lang ben je eigenlijk nou van tevoren bezig met die voorbereiding van zo'n bevrijdingsfestival? Hebben we dan over maanden of gaat het zelfs eigenlijk al dat je bezig bent met de editie van het aankomende jaar?
4: Nou, in gedachten zijn we al bezig met de editie van 27. Je moet het zo zien, hè? Vandaag vieren we hier de vrijheid op een mooie manier. Dan hebben wij daar natuurlijk nog een afwikkeling van voor deze editie. Dan wordt het ongeveer zomer en dan in september beginnen wij met het schetsen van de eerste contouren. En wij ambiëren eigenlijk altijd om het festival ongeveer voor Eurosonic Noorderslag helemaal in de stijgers te hebben staan. Zodat
3: dus dat is ergens in januari, zeg maar.
4: Ja, nee, dan moet het wel echt klaarstaan. Dus dan vervolgens rollen we hem uit richting mei.
3: Ja. Dan doe je dit zelf natuurlijk al een aantal jaar. Misschien voor de buitenwereld rijdt het een beetje natuurlijk van... het Bevrijdingsfestival is altijd gewoon muziek, lekker een biertje doen... of een ander drankje drinken hier in het Stadspark. Maar hoe hou je het voor jezelf eigenlijk elk jaar weer... ja, ook weer verfrissend en nieuw?
4: Nou ja, ik denk zeker in het huidige tijdsgevricht dat het ontzettend belangrijk is dat het meer is dan alleen maar muziek. Hè. We hebben natuurlijk een sterke programmering waar inderdaad ook wel echt een activistisch karakter in zit met artiesten die een duidelijke stem hebben. Daarnaast hebben wij op het festival proberen op allerlei verschillende manieren ook verdieping aan te brengen. Hè. Dus we hebben dit jaar Vrijheid is een illusie, House of Freedom, een 20-minute experience die mensen kunnen meemaken. We hebben verhalen van vluchtelingen hier op het podium, we hebben het Oekraïneplein ingericht. Er zijn op die manier allerlei Mena is Here met een eigen nieuwkomer stage. En alles wat erbij hoort. En op die manier probeer je gewoon verdieping aan het festival te bieden. En ik denk dat dat onderdeel is van de opgave die we hebben. En daarmee is het zeker voor mezelf ook leuk, maar ook vooral urgent. Want ja, er is wel wat aan de hand in de wereld. En ik denk dat we niet alleen de bevrijding moeten vieren. Het is een belangrijk momentum. Maar zeker ook de vrijheid en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dat we ons daar bewust van mogen zijn.
3: Ja, want we hadden het van tevoren al natuurlijk even. Wat zijn de opvallende dingen bijvoorbeeld vanmiddag en vanavond hier? Dan hadden we het inderdaad over inderdaad die 20 minuten... experience, zoals je dat noemde inderdaad. Wat als men hier komt en het House of Freedom gaat?
4: Nou ja, we hebben een House of Freedom inderdaad. Het zijn 4 containers. Daar kunnen 15 mensen in. Een beetje geïnspireerd op de containervoorstellingen die mensen ook misschien nog wel kennen van Noorderzon. Er kunnen 60 mensen kunnen er tegelijkertijd in de installatie. Dan worden mensen verdeeld in 4x15. Dat bepaal je niet zelf waar je in komt, want vrijheid is een illusie. Dat is de ondertitel. Dus wij bepalen op basis van kleurcodes waar mensen naartoe gaan. En dan hebben we Club Wicked die daar een programma verzorgd, stand-up comedy. We hebben Vrijheid van Leven. Dat is een verhaal van Osman uit Sudan, die zijn vluchtelingenverhaal met ons deelt. Je kan een catwalk experience krijgen, een backstage catwalk experience. En vervolgens nog liefdevolle protestbordjes maken. Alles duurt 10 minuten. En na 10 minuten op het middenplein van deze installatie vindt een mini-festival plaats. En gaat het echt helemaal los. En dat is dus heel... En daarna is het ook klaar. En dat gaat ook niet langer duren dan 10 minuten. Want ja, vrijheid is een illusie. En daarna moet iedereen er weer uit.
3: Nou, spannend dus.
4: Ja, en heel leuk. Want het zijn allemaal noordelijke makers met wie we dit maken en bedenken. En als we op die manier kunnen faciliteren, kunnen spelen ook met de thematiek. Ja, ik denk dat je hier dan dan ben je met mooie dingen bezig.
3: Ja. Ben je wel benieuwd? Mensen kijken natuurlijk denk ik heel erg uit ook naar de Jossie Band bijvoorbeeld, die met hard techno DJ Reinier Zonneveld en Manen komen optreden. Dat wordt sowieso een hoogtepunt. Maar wat natuurlijk ook wel opvallend is, dat jullie als afsluiter Sef hadden. Het Nationaal Comité had hem niet als ambassadeur van de vrijheid gekozen. Mede omdat hij toch wel wat uitgesproken is natuurlijk over Gaza en Palestina. Ja. Was dat voor jou juist om te reden om te denken, nou weet je wat, dan boeken wij hem als mooi afsluiter, als Groningen?
4: Ja. Voor de nuance wil ik wel even het hele verhaal vertellen. Wij hebben in principe Sef in september al geboekt. Juist omdat wij hem ontzettend relevant vinden. En zijn boodschap en verhaal echt plek hier op ons festival verdient. Toen werd hij in oktober op de shortlist gezet voor het Nationaal Comité. Automatisch gezien werd daarmee onze boeking overruled. Want of naar Groningen komen of 4 keer in een helikopter. En op allerlei plekken in het land spelen. Lijkt me heel erg duidelijk. Toen wij hoorden begin november dat het Nationaal Comité andere keuzes had gemaakt. Hebben wij een uur daarna zaten wij met het management van Sef op de lijn om hem alsnog te boeken. En daar zijn we heel blij mee. Want eigenlijk zou je kunnen stellen dat we daarmee twee ambassadeurs hebben. Want we hebben en de Jossie Band inderdaad met Renier en Maan. En we sluiten daarna af met Sef. En nou ja, die zeker bovenaan onze lijst ook stond. Dus ja, wij zijn er heel blij mee. Het is dus niet zo dat wij dat als een soort tegengeluid gedaan hebben. Wij hebben dit vooral gedaan omdat we vinden dat hij een sterke inhoudelijke boodschap heeft. Even los daarvan is hij natuurlijk een fantastisch artiest die menig prijs gewonnen heeft afgelopen jaar. En dat je daarmee ook wel kan stellen dat hij absoluut de slotspot op onze stage verdient.
3: Nou, daarom. In ieder geval, het wordt natuurlijk een groot feestje. Vanaf 1 uur begint het hier, in ieder geval bij het Bevrijdingsfestival. Inderdaad, met de Jossie Band. En als afsluiter dus Sef vanavond. Dus beroofd een groot feestje te worden.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Dankjewel, Maarten. En we spreken hier zometeen weer ergens anders in de provincie. Want er gebeurt natuurlijk van alles op deze Bevrijdingsdag, 5 mei. En wij gaan zometeen ook gewoon lekker door. En dit is de oplossing van het spel. Dat niemand bijna wist. Dit is Wham and Freedom.

0: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Everest Fashion in Zuidlaren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuidlaren.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 10 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Radio Noord.
16: Vrij op Noord.
15: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen, hoe vier jij bevrijdingsdag? Ben je vrij of ben je misschien wel aan het werk? Laat het ons weten, 050 3188 288.

0: Ed Sheeran was dat en het heette Bad Habits.
1: Lopend vuur.
0: We gaan eens even kijken hoe het staat met ons lopend vuur. Want ook vandaag op Bevrijdingsdag hebben we natuurlijk een lopend vuur. En die gaat natuurlijk ook over Bevrijdingsdag. Overal hangen de vlaggen hoog in de mast. En het lopend vuur van vandaag is... Vandaag vlag ik voor de vrijheid. Hoe wordt erover gedacht, Daphne?
2: Ja, het is eigenlijk vrij unaniem. Jan die zegt uiteraard, Gerda natuurlijk. Els die had gisteravond de vlag halfstok en vandaag in de top. Ali die vlagt zeker. Ze vindt het heel belangrijk voor onze vrijheid. En ook bij Connie hangt de vlag in de top. Niet iedereen.
0: Nee?
2: Nee, niet iedereen. Want Marjan die heeft geen vlag.
0: Ja, als je geen vlag hebt, dan wordt het ingewikkeld.
2: Ja,
0: of je moet nog even heel snel eentje kopen.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Maar ja, die moet natuurlijk ook nog aan de muur, hè?
2: Ja, dus dan moet je wel dingen hebben waar het in kan staan.
0: Of je moet gewoon een hele grote tuin hebben dat je gewoon zo'n vlaggenmast in de tuin kan zetten.
2: Oh ja.
0: Dat is ook wel mooi.
2: Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat is ook wel mooi, hè?
2: Ja, genoeg opties eigenlijk.
0: Volgens mij ga je er vanmiddag nog eentje kopen, of niet?
2: Nou, nee.
0: Nee?
2: Maar ik heb niks om hem aan op te hangen.
0: Nou, oké. Okay. Ja.
2: Ja.
0: Uit het raam hangen. Nee, dat kan niet.
2: Nee, dat kan niet, nee, inderdaad. Nee. Nee, want dan hangt hij weer verkeerd.
0: Ja. Ja, ja. De achter mij hangt hij inmiddels goed, hè?
2: Ja. Ja, zeker. In de studio hangen alle vlaggen nu zoals ze moeten. Nou, okay. Dat is toch fijn.
0: Je kan nog steeds reageren via de Facebookpagina van Radio Noord. Of je kan gewoon appen 050-3188-288. En het lopend vuur vandaag is: vandaag vlag ik voor de vrijheid.

0: Emoties waren dat en The Best of My Love. Het is 9:15 geworden.
1: Vrij op Noord.
0: Ja, het is natuurlijk bevrijdingsdag. Alleen dat betekent lang niet dat iedereen vrij is. Maar een derde van alle werknemers is vrij vandaag. Maar in 13% van de cao's is afgesproken dat bevrijdingsdag een vrije dag is. Nou ja, wij zijn natuurlijk al gewoon lekker aan het werk, hè?
2: Ja, en ik vind het altijd wel gezellig.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Op feestdagen en dat soort dingen. Ik bedoel, het is nooit erg om te werken op die dagen.
2: Nee, want het is weer even anders dan normaal. We hebben een andere programmering. Verslaggevers zijn op pad. Je hoort altijd van luisteraars wat zij aan het doen zijn die dag.
0: Ja.
2: Dus dat is altijd wel, ik vind het wel gezellig.
0: Het vliegt voorbij. Je kan ons inderdaad laten weten wat je aan het doen bent vandaag. Of je aan het werk bent, of dat je gewoon lekker vrij bent. Of dat je vanmiddag nog wat leuks gaat doen. Of naar een van de evenementen in de provincie gaat. Je kan het laten weten via 050-3188-288. Ja, we vieren natuurlijk de bevrijding vandaag. Maar er zijn nog ruim 800.000 mensen in Nederland nog in leven die ook die bevrijding daadwerkelijk hebben meegemaakt.
2: Ja.
0: Blijkt dat cijfers van het ANP op basis van cijfers van het CBS. Alleen heel veel mensen weten het ook niet meer, want zo'n 360.000 waren toen 5 jaar of ouder.
2: Nou, dat is het dus ook. Mijn oma die komt uit 1940. Ja, die weet dat niet heel bewust meer, geloof ik.
0: Nee, nee.
2: Nee.
0: Nee, dat kan me wel voorstellen. Minder dan 1500 mensen waren toen 20 jaar of ouder. Ja, die generatie sterft natuurlijk ook uit die de bevrijding van Nederland of die de oorlog heeft meegemaakt. Ja, het is natuurlijk belangrijker dan ooit, hè? Het is net alsof de wereld ook onveiliger dan ooit is om die vrijheid te vieren.
2: Ja.
0: Ja, dat doen we dus vandaag volop. Je kan ons laten weten wat je vandaag doet om die vrijheid te vieren. 050-3188-288. 050-3188-288. We horen graag van je. Dit is Prince en die klassieker Kiss. You don't have to.

Eamon McDonald, dat heet Mr. Rock and Roll. Zometeen om 10:30 gaan we bellen met Fanny Meijer uit Muntendam. Ze heeft 7 jaar gewerkt bij de IND in Ter Apel, waar alle vluchtelingen zich moeten melden. Hoor je zometeen om 10:30 meer over. En natuurlijk krijg je ook nog een overzicht van het nieuws uit Groningen. En we gaan je de hele dag op de hoogte houden van alles wat er in de provincie gebeurt op deze bevrijdingsdag.

0: en de Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN de Haas. Bron voor goed boeren.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Het is 10:30, hoog tijd voor Noordnieuws. Leo Wassing, goedemorgen.
10: Goedemorgen Edwin. Vanaf 1 uur begint in het Stadspark in Groningen het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Rond 14:45 zal het bevrijdingsvuur daar worden ontstoken. En op verschillende podia treden artiesten op. Ook is er een speciaal gedeelte voor gezinnen met kinderen. Festivaldirecteur Abel-Jan van Dijk heeft er zin in en is er nagenoeg klaar voor.
11: Nou ja, we zijn sinds vrijdag begonnen hier. We hebben een klokje rondgewerkt om het festival klaar te maken. Klopt inderdaad, de laatste puntjes op de i. Betekent dat mensen van de Plein van de Vrijheid komen vandaag binnen. Nog een aantal activaties komen binnen. Maar in principe, ja, we zijn er bijna klaar voor.
10: Ja, kleinere festivals zijn er ook vandaag. Bijvoorbeeld op het Bernoulliplein in Stad, maar ook in Winschoten en in Farmsum. Vanuit Delfzijl trekt rond dit tijdstip een bevrijdingstour door Eemsdelta met 30 oude legervoertuigen. Het OV-bureau Groningen-Drenthe zet vandaag extra bussen in om de verwachte drukte op te vangen. Vooral in Drenthe worden extra bussen ingezet. In Groningen worden extra bussen ingezet op de zogeheten Q-liners. De bussen rijden tot het hoofdstation, vanaf waar het bevrijdingsfestival goed te bereiken is. Overige bussen rijden volgens een vakantiedienstregeling. Ja, terwijl wij vandaag Bevrijdingsdag kunnen vieren, zitten ze in Oekraïne nog steeds midden in een oorlog met Rusland. Kees Huizinga uit Hellum heeft al jarenlang een boerenbedrijf in het midden van Oekraïne. Hij vertelt wat hij merkt van de oorlog daar.
12: De Oekraïners verder van het front, zoals wij, en helemaal in West-Oekraïne. Ja, als je in een dorpje woont, heb je er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Behalve dan dat er jonge jongens uit het dorp omkomen aan het front. Maar ja, die jongens die echt aan het front zitten, dat zijn inmiddels, heeft Oekraïnse leger bestaat volgens mij meer dan 1 miljoen soldaten. Ja, die ervaren het dagelijks wat dit is om voor je vrijheid te strijden. Voor onze vrijheid. Zolang die Russen nog bereid zijn daar 30.000, 40.000 jonge jongens per maand doorheen te jagen, is het nog niet voorbij. Nee.
10: De meeste Groningers willen Groningers ontzet blijven vieren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Oogpanel onder bijna 1000 deelnemers. Volgens de meeste panelleden blijven vuurwerkfeest en kermis onlosmakelijk verbonden met Bommenberend op 28 augustus. Een ruime meerderheid vraagt wel om een opfrisbeurt van het programma. Volgens veel deelnemers is het programma te eenzijdig geworden. Meer nieuws, alles over de bevrijdingsdag, vind je op de app en op rtvnoord.nl.
13: Pardon? droog, bevrijdingsdag begint bewolkt, maar het liet in ieder geval wel overal droog te kunnen blijven. In de loop van de dag van het noordwesten opklaren ze en dat betekent dat de zon te voorschijn komt en met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaren 8, 9 graden als minimum en morgen wordt een dag met regelmatig zon met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 12 tot 15 graden.

0: heette All Together Now.
1: Vrij op Noord.
0: Fanny Meijer uit Muntendam, die heeft 7 jaar gewerkt bij de IND in Ter Apel. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden moesten zich bij haar melden. Fanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, sinds een halfjaartje met pensioen nu, hè, begrijp ik.
2: Ja, gaat hard, hè?
0: Ja, snel inderdaad. Nou ja, 7 jaar lang bij de IND in Ter Apel lijkt me geen gemakkelijke baan.
2: Op zich valt het wel mee. Het is natuurlijk heel afwisselend. Er is geen één dag gelijk. Maar je weet niet wat voor mensen dat je dus aan je balie krijgt. Mm-hmm. En de een valt het wel mee. En bij de ander is het, heb je, geven ze je andere verhalen en dergelijke. Maar het is wel, het was altijd wel heel afwisselend.
0: Ja,
2: wel heel leuk om te doen.
0: Ja, maar de vluchtelingen die moesten zich dan bij jou melden. En dan moesten ze gelijk ook hun verhaal daar doen?
2: Nee hoor, de vragen die wij dus gewoon stelden waar ze vandaan kwamen. En soms dan kreeg je een heel verhaal van ik ben via dat land of dat land ben ik binnengekomen. En dan de vraag van wat voor taal spreek je? En af en toe was het met handen en voeten werken om dan toch duidelijk te maken van je mag je naam wel even opschrijven. En de ene kan wel schrijven en de ander kan niet schrijven. Dus het werd af en toe wel eens fonetisch opgeschreven. Want wat hun dan zeiden, schreven wij op. Mm-hmm. En als ze dan in hun hun proces zitten, dan wordt het verhaal wel duidelijker gemaakt. Want dan zit er meestal wel een tolk bij. En die kan het dan wel beter vertalen en beter opschrijven.
0: Ja, dus de vluchtelingen kwamen in eerste instantie bij jou terecht inderdaad om zich te melden. Ze hoefden nog niet een hele verhaal te vertellen. Maar ik denk dat je toch wel schrijnende verhalen hebt gehoord, toch?
2: Ja, zeker hebben we dat wel. Ja, zeker hebben we dat wel. Het is verhalen die dat je denkt van zo, wauw. En dat ze mensen zijn omgekomen in een bootje, dat bootje om is gevallen. En dat je dan toch, of dat ze dan met een hele gezin erin zaten en dat ze met z'n tweeën verder zijn gegaan. Mm-hmm. Dus dat zijn inderdaad geen leuke verhalen. En dat ze dan blij zijn dat ze hier zijn en dat ze hier eigenlijk veilig zijn. Of althans, ze voelden zich veilig dan hier in Nederland. Ja. Dus dat waren altijd wel schrijnende gebeurtenissen. En ook de kindertjes die ze naar voren uitstuurden, hè, vooral ook uit Syrië, dat ze hun jongste zoontje van 8 of 9 vooruitsturen en dan maar hopen dat hij in Nederland aankomt.
0: Maar waarom sturen ze dan de kinderen vooruit?
2: De kinderen die kunnen dan weer het hele gezin over laten komen, zodat ze weer een gezinshereniging hebben.
0: Mm-hmm. Nou ja, asielzoekers, dat is al lange tijd een topic, hè, in Nederland ook, bij alle verkiezingen en zo. Ik bedoel, hoe denk jij daarover?
2: Ik vind zelf wel mensen die geholpen moeten worden, die moeten we gewoon helpen. En mensen die eigenlijk uit een veilig land komen, dan heb ik we zelf eigenlijk zoiets van, hebben iets weinig te zoeken, want hun land is veilig. Mm-hmm. En dan vind ik zelf, blijf gewoon in je eigen land, want dan hebben we meer ruimte voor mensen die we echt moeten helpen.
0: Ja, want die mensen heb je dus ook aan je balie gehad, mensen die uit veilige landen komen.
2: Ja. Er zijn inderdaad ook mensen uit veilige landen. En ook niet gering, soms met heel veel en soms weer met weinigen. Dus je mag niemand aan het voorbij het hek laten staan. We moeten iedereen accepteren. En dan bij hun gehoor en zo, dan krijgen ze meestal wel te horen dat ze weer terug moeten naar eigen land.
0: Ja, dat zijn de mensen uit veilige landen. En de andere vluchtelingen die kwamen ook echt uit oorlogsgebieden ook.
2: Ja, wel heel veel. Ja. Ook heel veel mensen hebben natuurlijk uit Syrië gehad. En ook uit de laatste, zoals vorig jaar, ook heel veel uit Gaza-strook en uit de Libanon en Israël en dergelijke. Daar kwamen toen ook wel weer heel wat mensen deze kant op. Dus, maar het is altijd heel, heel wisselend. En de ene keer dan krijg je heel veel uit Syrië. En de andere keer krijg je weer uit andere landen. Mm-hmm. Dat is soms heel, heel apart. Daar kun je eigenlijk geen pijl op trekken.
0: Nee, wat is is oorlog de belangrijkste reden? Of zijn er nog andere redenen?
2: Er zijn misschien ook wel andere redenen. Dat ze zelf wat uitgespookt hebben in eigen land of iets dergelijks. Of dat ze gezocht worden. Dat zijn soms ook wel wat ze ons dan vertellen, hoor. Of dat waar is, dat weten wij natuurlijk ook niet.
0: Of vervolgd vanwege gaatheid bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld. Dus dit is altijd, altijd afwachten. Kijk, ze kunnen ons een hele verhaal vertellen. Maar of dat allemaal waarheid is, dat is de vraag. Maar goed, dat komt er wel uit dat ze hun gehoor hebben. Met een tolk en dergelijke erbij. Mm-hmm. Dus
0: Ja.
2: Wij schrijven op wat zij ons vertellen. En dan gaan ze verder de procedure in. En daar komt wel uit wat er wel en wat er niet waar is.
0: Ja, nou ja, de wereld lijkt op dit moment onveiliger dan ooit. Dus er zullen nog wel meer vluchtelingen komen. Hè? Ja.
2: Nou ja, dat vermoeden heb ik ook wel, ja. Dus kijk, het rapenlicht zit steeds overvol natuurlijk. Alhoewel, afgelopen week zijn ze weer onder de 2000 gekukeld, omdat er vestigingen open zijn gegaan. Mm-hmm. En er zijn heel veel steden natuurlijk, die willen ze niet opvangen. Aan de ene kant begrijpelijk, maar aan de andere kant denk ik ook van, ja.
0: Ze moeten ergens naartoe.
2: Mensen moeten toch ergens naartoe, hè?
0: Ja, en als ze allemaal in Ter Apel, dat kan het uiteindelijk Ter Apel ook niet aan natuurlijk ook.
2: Nee. Dat is echt wel een max hoor, van 2000. Maar goed, de ene begrijpt het wel en andere mensen begrijpen het niet. Dus dat is toch altijd een twistpunt.
0: Ja, dankjewel. Fanny Meijer uit Muntendam.
2: Graag gedaan.
0: Fijne dag.

Ja, dat mag je niet meer zeggen, geloof ik, hè? We are the Young. Jorre Den Hartman op Radio Noord. Ja, in Delfzijl zijn vanochtend om 10 uur zo'n 30 historische legervoertuigen op rondtocht gegaan. Ze gaan onder meer langs Wagenborgen, Woldendorpen en Termunten. Daar hoor je zo meteen meer over. En Reine Smit komt ook nog vertellen over de bevrijding van Groningen. Dus ik zou zeggen, van blijf er gewoon lekker bij. Hier bij Radio Noord, bij Vrij op Noord vandaag. Ook zomerse muziek van Enrique Iglesias.

0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vrijdag ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
9: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminari in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 11 uur.
19: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim €40.000. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen. Bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode. Droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
20: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
22: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
21: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaafsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
23: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Jullie trouwdag op maat. Deschaafsberg.nl.
23: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
24: Meertens Meubelen
25: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
24: Meertens Meubelen
25: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
26: De koffie staat klaar.
27: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
24: Meertens Meubelen
25: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
28: Radio Noord.
29: Vrij op Noord.
28: Met Edwin Mooibroek.
29: Goedemorgen. Zo'n 30 historische legervoertuigen die maken een tocht door Eems Delta. Daar hoor je zo meteen meer over. En ook meer over de bevrijding van Groningen.

0: Ineens begint een ander nummer. You're Donna Summer en het heette I Feel Love.
1: Lopend vuur.
0: Het was vorige week een van de meest gegoogelde dingen. Is 5 mei een vrijdag? Nou, helaas niet voor iedereen. Ook niet voor ons, maar ja, we doen het met liefde.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het staat met ons lopend vuur. Je kan natuurlijk de vlag in top hangen vandaag, want het is bevrijdingsdag. En ons lopend vuur vandaag is vandaag vlag ik voor de vrijheid. Hoe wordt erover gedacht?
2: Ja, bij Nicole, daar hangt hij al. Marjan, die heeft geen vlag. Diana, die had gisteren de vlag halfstok en vandaag in de top. En ze zegt er ook bij, ja, dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Marga, ja, daar hangt de vlag ook. Gisteren en vandaag, maar wel met gemengde gevoelens, zegt ze daarbij. Oh. Dankbaar dat ik in vrijheid ben groot geworden, maar ongerust over de toekomst. De onverdraagzaamheid die er heerst, waar vluchtelingen niet welkom zijn, waar mensen in Gaza, Sudan, Oekraïne en nog meer landen geen vrijheid is. Mijn kleinkinderen die altijd een tandje bij moeten zetten omdat ze een andere huidskleur en geloof hebben. Daarom mijn gemengde gevoelens bij het buiten hangen van de vlag.
0: Nou, ik kan me goed voorstellen inderdaad.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb dat zelf ook wel een beetje hoor. Gisteren ook met de herdenking dat je toch, nou ja, denkt aan dat dit nooit weer. En dat het tegelijkertijd ook op dit moment gewoon weer gebeurt.
0: Het gebeurt overal in de wereld. Het gebeurt in Gaza, het gebeurt in Oekraïne, het gebeurt rond Iran. Ik bedoel, het gebeurt op heel veel plekken in de wereld inderdaad. Joh.
2: Ja, zeker. Ja. Dus dat met gemengde gevoelens, ja.
0: En dan mogen wij blij zijn dat wij inderdaad nog in vrijheid leven.
2: Ja, en dat is dan misschien ook wel de reden dat, dat Diana zegt, nou ja, dat zou iedereen moeten doen. Gewoon vandaag de vlag uithangen. En Frey die zegt er ook bij, ja, nu kan het nog. Dus, ja. Laten
0: vandaag we vlag ik voor de vrijheid. Dat is ons lopend vuur vandaag. Je kan de hele dag nog reageren via de Facebookpagina van Radio Noord. En appen mag natuurlijk ook altijd 050-3188-288.

0: Genesis op Radio Noord. Ja, het heette The Invisible Touch. We vieren vandaag de bevrijding alweer zo'n 81 jaar geleden. Ja, collega Reiner Smit die neemt ons vandaag mee op reis door de tijd. En we gaan praten over de periode tussen 11 april en 2 mei 1945... toen Groningen werd bevrijd. Reiner, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 2 uur geleden heb je ons meegenomen naar het Groningen van april 1945. De Canadezen hadden hun kamp opgeslagen bij vliegveld Eelde... en ze trokken via de Paterswoldseweg de stad binnen. Hoe ging dat?
2: Aanvankelijk rukten ze vrij eenvoudig op. De stad was ook veel kleiner. Het stadspark, dat ligt nu midden in de stad, dat lag aan de rand. En zo'n beetje, Canadezen zijn op weg naar de bruggen... die ze zeg maar proberen te veroveren om in het centrum van Groningen te komen. En ja, daar op die Paterswoldseweg hebben die Duitsers zich verschanst in huizen. En die schieten, de eerste Canadese tank die eraan komt, die schieten ze in de brand. En Fred Butterworth, een van die inzittenden van de tank, komt erbij om het leven. En dat is de eerste Canadees die sneuvelt tijdens de bevrijding van de stad Groningen.
0: Ja,
2: maar zullen er uiteindelijk zo'n 45 worden.
0: Oké, maar er zijn veel gevechten geweest rond die tijd daar.
2: Ja, de Canadezen die rukken door de buitenwijken op, omsingelen het centrum en weten uiteindelijk dat centrum binnen te komen. En ja, dat is een ideale plek natuurlijk in oorlogsvoering om je te verschansen. Dus dat doen de Duitsers ook. En vooral in het centrum breken er hele zware gevechten uit met enorme gevolgen voor de stad Groningen. Er worden echt heel veel gebouwen in de brand geschoten. Of door de Duitsers in de brand gestoken. Mm. Dat is eigenlijk nooit echt duidelijk geworden. En ja, dat is echt vooral rond de Grote Markt is die schade enorm. Dat kun je vandaag de dag nog altijd zien. Hè?
0: Ja, waar kan je het zien dan?
2: Nou, alleen aan de zuidkant, daar staan nog oude gebouwen. Maar aan de andere drie kanten, dat is eigenlijk allemaal nieuwbouw. Dat is allemaal kapotgeschoten. Maar dus vliegen echt complete huizenblokken rond in het centrum van de stad. Die verwoest worden. Ja. Er blijft geen steen op de andere staan. Dus ja,
0: ik begrijp dat er geen stad in Nederland zo hard is gevochten als hier in Groningen.
2: Nee, eigenlijk niet. Er zijn wel meer steden met veel oorlogsschade. Rotterdam, dat is kapot gebombardeerd. En Arnhem-Nijmegen natuurlijk. Maar tijdens zo'n bevrijding, ja, er is hier echt heel zwaar gevochten in de stad. En later in Delfzijl.
0: Ja, en hoe komt dat dan? Waarom werd het dan hier harder gevochten? Moest er harder gevochten worden, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Nou, Groningen was eigenlijk de laatste grote stad voor Duitsland. De Duitsers trokken zich terug en steeds verder terug en verder terug. En ja, tussen de IJssel en Groningen, daar heb je eigenlijk niet echt grote plekken waar je je kan verschansen. En Groningen, dat was voor het Duitse leger echt een bestuurscentrum. Allerlei organisaties zaten hier. Dus dat was eigenlijk de laatste, één na laatste vesting waar ze zich in konden verschansen. En ja, allerlei Duitsers die zich terugtrokken voor die Canadese legers aan, die kwamen allemaal in de stad terecht. Dus ja, daar ging men zich verdedigen.
0: Ja, en we hebben toch gewonnen.
2: Uiteindelijk hebben de Canadezen gelukkig wel gewonnen. Ja, dat zat er natuurlijk ook dik in. Alleen, de schade in het aantal slachtoffers, dat was echt wel heel fors. Ik heb het eens proberen uit te zoeken. Waar praat je dan over? Zo'n 45 dode Canadezen, zo'n 130 Duitsers... en ook meer dan 100 burgers die tijdens die gevechten om het leven komen.
0: Maar die vochten mee?
2: Nee, die vochten niet mee. Ja, natuurlijk waren er wel verzetsgroepen die ook mee gingen vechten. Maar wat de Canadezen opviel, en dat zie je ook wel terug in filmopnames van de bevrijding, dat er heel veel burgers gewoon op straat zijn tijdens die bevrijding. En die staan in feite te kijken hoe die Canadezen en die Duitsers 50 of 100 meter verderop aan het vechten zijn.
0: Ja, ze kwamen kijken.
2: Mensen kwamen kijken,
0: en
2: ja.
0: En daar zijn mensen bij omgekomen.
2: Ja, natuurlijk. Kogels vlogen het rond. En zo zijn daar veel slachtoffers gevallen. Dat viel de Canadezen ook op. Ik heb ook wel mensen gesproken, die waren ondertussen 80... maar die zeiden van ja, als kleine kinderen, waren we een jaar of 8, 9... gingen we kijken hoe dat ging. En gewoon ja, op de step of op het fietsje gingen ze achter die Canadezen aan.
0: Maar levensgevaarlijk.
2: Achteraf gezien, levensgevaarlijk, ja. Dat realiseerden ze zich op dat moment helemaal niet. Het was net of die mensen dat ze als een soort film zagen, waar ze als toeschouwer bij waren. Ja. We kenden dat hele fenomeen oorlog natuurlijk.
0: Nee, dat klopt
2: niet.
0: Natuurlijk. Nee. En toen had je ook nog geen media natuurlijk die zeggen, je moet binnenblijven.
2: Nee, precies. Nee, maar ik heb wel eens onderzoek gelezen die zeiden van, kijk, iemand die vandaag de dag 18 is, die heeft op tv al iets van 20.000 moorden en andere dodelijke slachtoffers voorbij zien komen.
1: komen.
0: Ja, die hoeft niet meer naar buiten te rennen om te kijken.
2: Nee, precies. Nee. En 1945 was dat natuurlijk oorlog iets nieuws wat mensen amper kenden. Dus ja, de bewustheid van dat zo gevaarlijk was, was misschien niet helemaal aanwezig. En nee. Mensen waren nieuwsgierig, ze gingen plunderen. Ja, er waren veel mensen in Groningen op straat en er zijn veel slachtoffers gevallen.
0: Ja. Was daarmee ook Groningen bevrijd uiteindelijk?
2: 16 april geeft de Duitse commandant van de stad Groningen geeft zich over naar de nodige druk. Zo'n 5000 Duitse soldaten geven zich over, maar er gaan ook een paar duizend vandoor. En die vluchten naar het noorden toe. En die komen vooral in Delfzijl terecht. En daar moet nog flink gevochten worden. De stad Groningen is eigenlijk bevrijd op 16 april. Mm-hmm. Oost-Groningen tot aan Winschoten toe ook wel. Maar ja, dat grote stuk tussen ten noorden van de stad Groningen, dat moet nog bevrijd worden.
0: Ja, dat kost ook heel veel moeite.
2: Dat gaat heel veel moeite kosten.
0: Oké. Reiner, dankjewel. En over 2 uur spreken we je weer.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Het is code rood bij Dirk!
3: Wat zeg je?
2: Het is code rood bij Dirk!
3: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
2: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
0: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
4: Stihl, sterk werk.
3: Ook in de actie bij Dirk, code dan chilisaus of sriracha's, 1,49. Lekker!
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Het is 11:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Groningen. Leo Wassing, goedemorgen.
16: Goedemorgen Edwin. Ja, vanaf 1 uur begint in het Stadspark in Groningen het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Rond 14:45 zal het bevrijdingsvuur daar worden ontstoken. Op verschillende podia treden artiesten op. Maar festivaldirecteur Ebel-Jan van Dijk bezweert dat het festival meer is dan muziek alleen.
17: Dus we hebben dit jaar Vrijheid is een illusie, House of Freedom. Een 20-minute experience die mensen kunnen meemaken. We hebben verhalen van vluchtelingen hier op het podium. We hebben het Oekraïneplein ingericht. Er zijn op die manier allerlei. Mena is heer met een eigen nieuwkomer stage en alles wat erbij hoort. En op die manier probeer je gewoon verdieping aan het festival te bieden. En ik denk dat dat onderdeel is van de opgave die we hebben. En daarmee is het zeker voor mezelf ook leuk, maar ook vooral urgent. Want ja, er is wel wat aan de hand in de wereld. En ik denk dat we niet alleen de bevrijding moeten vieren. Het is een belangrijk momentum. Maar zeker ook de vrijheid en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dat we ons daar bewust van mogen zijn.
16: Ja, voor de leden van de Josti Band is het een spannende dag. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. En mogen als helikopteract het hele land door om op te treden op de verschillende bevrijdingsfestivals. Vanavond treden ze op in het Stadspark. Deze slagwerker van de Josti Band is er helemaal klaar voor.
18: Ja, we hebben van af. En we denken, januari ongeveer hebben we dat gedaan. Hebben we geoefend.
16: Nou, voor de organisatie achter de Josti Band betekende het ambassadeurschap een flinke uitdaging. Want alle deelnemers moesten op vandaag worden voorbereid.
19: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie. Want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. We hebben een hele grote Josti Band, 120 leden. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
20: en
19: veel
20: allemaal
19: te
20: in die helikopter?
19: Allemaal ook niet. Ook niet. Nee, dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams. You name it. Artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn en ook verantwoord voor onze cliënten.
16: Ja. Ja, wij vieren vandaag Bevrijdingsdag. In Oekraïne zitten ze nog midden in een oorlog met Rusland. Kees Huizinga uit Helm heeft een boerenbedrijf in het midden van Oekraïne en maakt de oorlog dus van heel dichtbij mee.
21: Het is heel simpel. Als die Russen ophouden met schieten, dan is die oorlog afgelopen. En zolang die Russen doorgaan met schieten, dan moet Oekraïne zich blijven verdedigen en dus ook terugschieten. En daar is Oekraïne best goed in. Het is inmiddels natuurlijk een enorme droneoorlog geworden. En dat zijn die kleine droontjes die boven de frontlinie hangen. En die frontlinie is zo'n beetje 40 kilometer breed. Dus alles wat daar beweegt wordt uitgeschakeld, zullen we maar zeggen. Door zo'n kleine kamikaze drone. En het lukt die Russen daardoor dus eigenlijk niet om nog land te veroveren. Dus het ligt stil en die Russen die jagen er 30.000-40.000 manschappen per maand doorheen.
16: Ja, meer over Bevrijdingsdag lees je in de app en op rtvnoord.nl.
5: Vroeg.
10: bevrijdingsdag begon bewolkt, maar het liet in ieder geval wel overal droog te kunnen blijven. In de loop van de dag van het noordwesten opklaarde en dat betekent dat de zon te voorschijn komt en met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaarde 8, 9 graden als minimum en morgen wordt een dag met regelmatig zon met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 12 tot 15 graden.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Raamdecoratie op maat gemaakt?
0: Timpweg.
1: Eigen productie- en montagedienst?
0: Timpweg.
1: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
2: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
3: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
4: De juiste stap.
5: Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
6: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
7: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Wijzerweg, Groningen.

0: Vanessa Paradis was dat. En dat heette Be My Baby.
1: Vrij op Noord.
0: Ja, zo'n 30 historische legervoertuigen die maken een ronde door de gemeente Eemsdelta. Ja. En ze hebben even een pauze in Wagenborg, hè Maarten, goedemorgen.
2: Nee, helaas.
3: Goedemorgen, inderdaad. Ja, inderdaad, 36 voertuigen heb ik me laten vertellen, inderdaad, hier in Wagenborg. Met ook heel veel bekijks daarvoor. Ik sta hier met Joel Stoppels, die eigenlijk een heleboel organiseert. Ja, jullie zijn al de ochtend helemaal op weg, hè, richting hier Wagenborg. En vervolgens eigenlijk nog een andere gedeelte van de gemeente Eemsdelta.
4: Ja, klopt. Maar ik woon in de stad Groningen, dus ik was al vanaf 7:45 aan het rijden. En ik kan je wel zeggen, het was aardig koud in de jeep.
3: Ja, want inderdaad, jullie zijn dan met 36 wagens op pad. Ja, waar is eigenlijk dit idee voor ontstaan om dit te doen?
4: Nou, we zijn een vereniging, Keep Them Rolling. Hè. We houden ze op de weg. Die oude lege voertuigen zijn allemaal 81 jaar oud natuurlijk. En we proberen zoveel mogelijk op 5 mei eigenlijk een mens ook een beetje het gevoel te geven van hoe was het nou in die tijd, hè, 81 jaar geleden.
3: Ja, want hoe was dat eigenlijk inderdaad, 81 jaar geleden?
4: Nou, hier voor dit gebied werd heel zwaar gevochten. En op andere plekken konden de Canadezen in die tijd gewoon doorrijden. Hè. Er was veel feestvreugde. Maar ja, goed, hier in Wagenborg is nog echt 3 dagen heel zwaar gevochten.
3: Ja, want wat wel bijzonder is inderdaad, eigenlijk even op de achtergrond zien we nog burgemeester Ben Visser van Eemsdelta. Want die is eigenlijk in een soort van vrijheidsmunt aan het geven aan nabestaanden eigenlijk van een Canadees die hier gevochten heeft in Wagenborg.
4: Ja, klopt. Ja. Die zijn hier apart overgekomen om te kijken waar grootvader eigenlijk heeft gediend. Dus dat is heel bijzonder dat deze mensen die reis weer maken uit Canada om hier te komen. En zelfs morgen komt hier nog een 102-jarige veteraan zelfs nog.
3: Ja, bijzonder. Want ik kan me voorstellen, ik weet ook van jou, jij bent natuurlijk ontzettend veel bezig met het onderwerp, die Tweede Wereldoorlog, met vrijheid. Ja, wat voor gevoel krijg je dan als je dan vandaag inderdaad zo met die wagens rondrijdt en ook als je kijkt hoeveel publiek er eigenlijk op afkomt?
4: Ja, het is hartstikke mooi. En je merkt ook onderweg, mensen een duim omhoog en mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen. En dat is ook de reden dat wij dit jaar weer hebben gezegd, we moeten het gewoon weer opnieuw doen. En we krijgen constant verzoeken van dorpen, komen jullie volgend jaar bij ons? Dus ik denk dat we het nog wel even blijven doen. Maar het ligt wel aan deze oude beestjes, want ja, je moet ze wel op de weg houden.
3: Ja, want is dat inderdaad nog een uitdaging om dit soort wagen eigenlijk gewoon gereed te krijgen voor zo'n tocht?
4: Nou ja, goed, dat gebeurt wel regelmatig. Dat iemand met pech onderweg komt te staan, ja, dan wordt er even gesleuteld onderweg. Maar het onderhoud, dat vergt wel veel, ja.
3: Tot nu toe schade gehad, of valt het mee?
4: Nee, nog geen pechgevallen. En hopelijk blijft dat zo.
3: Ja, want jullie gaan nog inderdaad eigenlijk gedurende de dag nog doorrijden. Wat is nog eigenlijk de route voor tot het einde van de middag?
4: Nou, we staan hier tot ongeveer 12 uur. Dan rijden we via Nieuwolda. Dan gaan we stoppen in Woldendorp. En dan gaan we nog naar Termunterzijl. Daar zal ook een pipeband ons vergezellen. En dan eindigen we om 3:30 weer in Delfzijl. Ook met deze pipeband. Dus we hopen nog veel mensen onderweg te kunnen zien.
3: Ja. Dus natuurlijk, hè, deze dag staat dan in het teken van de vrijheid. Heb je dat voor je gevoel? Omdat je natuurlijk ook zo nauw betrokken bent bij het onderwerp. Dat je dat heel graag ook wil laten zien. Dat belang van die vrijheid. En dat we dat inderdaad gewoon vandaag de dag dan in ieder geval hier zo kunnen doen.
4: Nou ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om te laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is. Hè. Er zijn enorme offers voorgebracht 81 jaar geleden. En dat moeten we gewoon blijven herinneren. En hiermee krijg je ook weer het gesprek op gang met mensen. En die geven ook aan van ja, dit moeten jullie blijven doen. Zo blijven we ook nadenken over onze vrijheid.
3: Nou, dat is in ieder geval hartstikke mooi. Ja, inderdaad, de tour gaat hier dus inderdaad nog verder in de gemeente Eemsdelta. En Edwin, wij zullen straks richting de Vrijgemaboor gaan voor de vrijheidsmaaltijd die op het programma staat.
0: Oké, dan spreken we zo meteen weer. Dankjewel, Maarten.
1: Dit is Vrij op Noord.

Jermaine Stewart was dat en We Don't Have To Take Our Clothes Off. Nou, de ambassadeurs voor de vrijheid, La Fuente, Rolf Sanchez en de Josti Band, die zijn inmiddels per helikopter vertrokken en ze gaan al die bevrijdingsfestivals af. En vanavond is natuurlijk ook de Josti Band in het Stadspark hier bij het Bevrijdingsfestival in Groningen. Zometeen in het volgende uur hoor je natuurlijk het weer met Harma. Eens kijken of het lekker weer is om er buiten te gaan vanmiddag. En we geven ook nog een stuurste put weg in ons vrijheidsspel. Dit is

0: Placebo.
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl, sterk werk.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
14: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoon in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
13: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 12 uur.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
19: Krijg je aansluitend het nieuws uit Groningen. Leo Wassing, goedemiddag.
20: Goedemiddag Edwin. Over een uur begint in het Stadspark in Groningen het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Op verschillende podia treden tot 12 uur vannacht artiesten op. Festivaldirecteur Ebel-Jan van Dijk legt uit dat het festival meer is dan muziek alleen.
0: Dus we hebben dit jaar Vrijheid is een illusie, House of Freedom. Een 20-minute experience die mensen kunnen meemaken. We hebben verhalen van vluchtelingen hier op het podium. We hebben het Oekraïneplein ingericht. Er zijn op die manier allerlei Mena is Heer met een eigen nieuwkomer stage en alles wat erbij hoort. En op die manier probeer je gewoon verdieping aan het festival te bieden. En ik denk dat dat onderdeel is van de opgave die we hebben. En daarmee is het zeker voor mezelf ook leuk, maar ook vooral urgent. Want ja, er is wel wat aan de hand in de wereld. En ik denk dat we niet alleen de bevrijding moeten vieren. Het is een belangrijk momentum. Maar zeker ook de vrijheid en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dat we ons daar bewust van mogen zijn.
20: Meer dan 30 historische legervoertuigen rijden sinds vanochtend rond in de gemeente Eems-Delta. De bevrijdingstoer rijdt langs plekken waar aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hevig werd gevochten voor onze vrijheid. Organisator Joel Stoppels vertelt in Wagenborgen over het belang van deze tour.
3: Ja, we zijn een vereniging, Keep Them Rolling. Hè. We houden ze op de weg. Die oude legervoertuigen zijn allemaal 81 jaar oud natuurlijk. We proberen zoveel mogelijk op 5 mei eigenlijk een mens ook een beetje het gevoel te geven van hoe was het nou in die tijd, hè, 81 jaar geleden. Nou, hier voor dit gebied werd heel zwaar gevochten. En op andere plekken konden de Canadezen in die tijd gewoon doorrijden. Hè. Er was veel feestvreugde. Maar ja, goed, hier in Wagenborgen is nog echt 3 dagen heel zwaar gevochten.
7: Wat voor gevoel krijg je dan als je dan vandaag inderdaad zo met die wagens rondrijdt en ook als je kijkt hoeveel publiek er eigenlijk op afkomt?
3: Ja, het is hartstikke mooi. En je merkt ook onderweg, mensen een duim omhoog en mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen. En dat is ook de reden dat wij dit jaar weer hebben gezegd, we moeten het gewoon weer omhoog. En mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen. En dat is ook de reden dat wij dit jaar weer hebben gezegd, we moeten het gewoon weer opnieuw doen. En we krijgen constant verzoek

0: Kees Huizinga uit Hellum heeft al jarenlang een boerenbedrijf in het midden van Oekraïne. Hij vertelt wat hij merkt van de oorlog daar.
1: De Oekraïners verder van het front, zoals wij, en helemaal in West-Oekraïne. Ja, als je in een dorpje woont, heb je er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Behalve dan dat er jonge jongens uit het dorp omkomen aan het front. Maar ja, die jongens die echt aan het front zitten, dat zijn inmiddels, heeft Oekraïnse leger bestaat volgens mij meer dan 1 miljoen soldaten. Ja, die ervaren het dagelijks wat dit is om voor je vrijheid te strijden. Voor onze vrijheid. Zolang die Russen nog bereid zijn er 30.000, 40.000 jonge jongens per maand doorheen te jagen, is het nog niet voorbij. Nee.
0: Meer over Bevrijdingsdag en ander nieuws lees je in de app en op rtvnoord.nl.
2: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
3: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
5: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
6: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
5: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
7: Radio Noord.
8: Vrij op Noord.
7: Met Edwin Mooibroek.
9: Goedemiddag. Op de Vrijlemaborg in Slochteren worden vrijheidsmaaltijden aangeboden. Hoor je zometeen meer over. En natuurlijk het weer met Harma.

0: Shania Twain en Anne-Marie horen hier. Het heette Een Healthie. Nou, eens even kijken of het lekker is om vanmiddag even naar buiten te gaan bij een van de vele festiviteiten in de provincie. Harma, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, ik ben positief. Het is droog.
0: Ja, het is droog, maar het is wel fris.
1: Ja, het is fris, maar dan kun je het zien

kleiden. En dat dan is denk waar. Ik van, nou, dat is alles is mooi metnomen. En ja, hier in het oosten, zuidoosten van de provincie hebben ze in de loop van de middag en nog altijd ontzettend stoer. Maar straks zo om een uur of twee vanuit het noordwesten in de opklodes en door gaat het eigenlijk wat dat betreft in vanmiddag van goud komen. Het oosten blijft echt achter. Maar ja, het is in ieder geval droog, dus dat is al iets. En dat is helaas als in het zuiden van Nederland, want er valt de millimeters maar mooi deur, omdat er een front vanuit Frankrijk, een storing vanuit Frankrijk, continu blijft hangen. En die blijft ook in de doorhangboom met zuiden, omdat wie een noordelijke wind hebben. Dus dit kan ook niet verder omhoog, dankzij die noordelijke wind. Komt er ook nog eens een keer bij, dat de komende dag, ja, dan zal dat front geleidelijk aan wat wegzakken. De komende dag, dan komt de hoge druk ten noorden van ons in ontwikkeling. Die noordoostelijke wind blijft in eerste instantie nog, maar er is dreugere lucht onderweg. Dat betekent meer zon. En later in de week draait de wind door bij ook nog eens een keer naar het zuidoosten. En in het weekend zag ik de 20 graden weer op de thermometer. Dus zo slecht doen we het absoluut nog nooit. Maar ja, temperatuur is op dit moment in de dood aan de frisse kant. Nog met 10 graden op de thermometer in roodschaal. Bewolkt 30 kilometer zicht en een zwakke tot matige noordoostenwind. Maar die valt echt wel koud aan. 10,5 graden in Slochten. De barometerstand 1012 millibar en in Winschoten 10 graden. Bewolkt, grijs, rustig weer. En dan maar even op dit moment met ze dan. Maar het is droog en dat blijft dus vanmiddag ook zo. Er is bewolking vanuit het noordwesten storen gaan. Opklodens het oosten, zuidoosten. Nou, die moet echt wachten tot in de oom. Of dat lukt al dan nooit, maar de rest van de provincie gaat wat dat betreft wel lukken. Maar met die motige tot, ja, die meest motige noordoostelijke wind, komt de temperatuur nooit echt omhoog, 12 tot 14 graden. Vanoven en vannacht rustig weer met bewolking en opklodens, 8, 9 graden als minimum. Maar regenmotig zijn, 12 tot 15 graden. Donderdag 15 tot 17 graden. De wind draait in storen gaan naar het zuidoostentouw. Vrijdag ook 17, 18 graden. Zotraad de warmste dag en in de dood een warme dag. Met 20 graden verder de provincie in. En op zondag wordt de kans op buien weer groter. Maar er kan ook nog wel een dag uitsteld worden.

0: mij.
1: Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam horen hier. Het heette Zij hoort bij mij. Ja, en op deze bevrijdingsdag hoort natuurlijk ook een spel. We gaan weer een snoesterpunt weggeven. En we hebben ook weer een vrijheidshit.
2: Ja, nou, de vorige die bleek vrij moeilijk te zijn.
1: Nou, achteraf gezien, kijk, wij wisten natuurlijk wat de oplossing was.
2: Ja.
1: Maar als je die dan voor het eerst hoorde, dan was die best ingewikkeld inderdaad.
2: Ja, en toch heb ik weer vertrouwen in deze.
1: Ja, ja, de vorige was Wham en Freedom was toen de oplossing.
2: Oh ja, misschien moeten we nog uitleggen waarom het moeilijk is.
1: Ja, omdat hij natuurlijk achterstevoren wordt gedraaid.
2: Ja. Ja, dat...
1: Daarom is het ingewikkeld. Kijk, als we hem gewoon zo draaien, dan zou je zeggen, oh ja...
2: Ja, dat is dat nummer, ja.
1: Ja, dan is het makkelijk inderdaad.
2: Nee.
1: Hey, we hebben het achterstevoren gedaan en het, ja, het gaat wel over oorlog. Het gaat over vrij zijn. Dus dat is dan de hint die ik toch even wil meegeven.

0: bijna zeggen van je zingt hem zo mee, maar is een beetje ingewikkeld als achterstevoren.
1: Inderdaad, ja. Nee, dat is maar vrij ingewikkeld.
0: Ik denk dat hij te doen is. Als je weet om welke plaat het gaat, dan kan je nu bellen of appen. 050-3188-288. 050-3188-288. En dan maak je kans op een snoeste punt. Er zitten allemaal leuke dingetjes in voor Radio, van Radio Noord. Je zou zeker even bellen en hij is te doen. Dit is Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody.

0: Whitney Houston op Radio Noord. Dat heette I Wanna Dance With Somebody.
1: Vrij op Noord.
0: Robert uit Leek, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je vrij vandaag?
2: Nee, we zijn hard aan het werk vandaag.
0: Oh, je moet gewoon werken.
2: Ja hoor, ja hoor.
0: Oh, wat voor werk doe je?
2: Ik zit op een vrachtwagen. Ik rijd nu stand van Zuidbroek naar Appingedam.
0: Oh, oké. En jullie hebben niet gewoon op bevrijdingsdag vrij?
2: Nee. Ja, volgens mij is dat één keer in de 5 jaar normaliter, toch?
0: Ja, dat klopt. Maar ja, dan moet je wachten tot 2045, begrijp ik. Want dat is dan de eerste bevrijdingsdag dat het op een werkdag valt.
2: Oh, oké.
0: Dat duurt nog even, hè?
2: Nou, dat duurt nog even, ja.
0: Ja, maar heel veel mensen zijn niet vrij, hoor. Ik geloof dat 2/3 gewoon aan het werk is vandaag. Maar vind je het erg om te werken op deze dag?
2: Nee. Weet je, sowieso op een dinsdag een beetje een rare dag om dan door de week vrij te hebben.
0: Ja, dat is ook weer zo. En misschien is het ook wel een beetje relaxed, ook al ben je aan het werken en zo. Het is lekker rustig op de weg, denk ik, of niet?
2: Nou, het is toch nog wel aardig druk, hoor. Er is nog wel genoeg verkeer.
0: Oké. Nou, eens even kijken of ik je nog blij kan maken met een snoesterput.
2: Dat hoop ik.
0: Ja, nou zou ik de opgave nog een keer laten horen.

0: Was je moeilijk, Robert?
1: Nou, ik vond hem in het begin wel even, maar op den duur hoor je het wel.
0: Ja, oké. Okay. Wat denk je dat het is?
1: Ik denk dat het een klein orkest is met Over de Muur.
0: Nou, zullen we even kijken?

0: Dankjewel.
1: Je hebt de rustigste put gewonnen.
0: Oh, oké, okay, super.
1: Gewoon op een doordeweekse dinsdag.
0: Ja, klopt.
1: Oké. Hey, werk ze nog?
0: Ja, bedankt, jullie ook.
1: Blijf nog even hangen en dan gaan we het allemaal regelen. Krijg je zo snel mogelijk thuis gestuurd.
0: Oké.
1: Okay. Dankjewel, Robert. Dag.
0: Dankjewel. Doeg.
1: En hier zijn ze. Klein orkest over de muur.

George Michael was dat, samen met Mary J. Blige. En dat heette Ash. Ja, het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert vandaag allemaal vrijheidsmaaltijden. Kan je op een manier vrijheidssoep kan je krijgen. Ja, dat kan in Groningen, in de Vrijlemaborg in Slochteren. Hoor je zo meteen meer over. Eerst is hier Ilse de Lange, dit is Get It Right.

0: Niels de Lange op Radio Noord en Get It Right. Het is 7:30. Ja, dat betekent natuurlijk lunchtijd. Nou, dat komt goed uit, want in de Vrijlemaborg in Slochteren worden vrijheidsmaaltijden aangeboden. Een lunch voor de inwoners van Midden-Groningen, ook Oekraïense vluchtelingen schuiven aan. En Maarten, mag jij ook een vorkje meeprikken daar?
1: Ja, dat gaan we straks zeker doen, Edwin. Er is inderdaad allemaal soep opgediend. We werden ook al gevraagd van, willen jullie een kopje soep? Nou, dat doen we straks inderdaad wel even. Want inderdaad, het is hier hartstikke druk bij de Vrijlemaborg in Slochteren. En ik sta hier ook met allereerst Riefke Knol van de Vrijlemaborg. Ja, hoe is het om zo te zien om weer zo'n vrijheidsmaal te organiseren?
2: Ik vind het ontzettend leuk. Heel erg leuk. Ja, want je ziet een heel mooi gemêleerd gezelschap. Mensen die genieten, ondanks het wat frisse weer. Maar het is echt heel erg leuk om te zien.
1: Ja, want wat is voor jullie de reden als Vrijlemaborg om te zeggen, ja, wij doen net zoals op heel veel plekken in Nederland mee aan zo'n vrijheidsmaaltijd?
2: Nou, we vinden het heel belangrijk om een plek te zijn voor iedereen. Dus we nodigen op gezette tijden mensen uit om hier te komen. En proberen dan ook een zo breed mogelijk publiek te trekken. Nou, het thema vrijheid gaat ons allemaal aan. En toen de Lions Club bij ons kwam met het idee voor deze vrijheidsmaaltijd, hebben we daar heel hard ja tegen gezegd. En derde jaar en het bevalt nog altijd heel goed.
1: Ja, want wie jij bent van die Lions Club, even in het kort, wat is dat eigenlijk?
3: De Lions Club is een service club. Wij zitten hier in Slochteren. Lions Club Skieren, Meren, Slochteren. En wij doen eigenlijk alleen maar leuke acties voor de medemens. Voor allerlei leuke dingen. Goede doelen. Organiseren we van alles.
1: Ja, en dan nu in een andere onder andere ook die vrijheidsmaaltijd. Ja, wat maakt het zo leuk om dit zo te organiseren voor de omgeving?
3: Wij zijn door comité 4 en 5 mei gevraagd om dat te organiseren in je eigen omgeving. En dat is hier geweldig. We hebben hier een prachtige locatie, wat Liefke ook al zei. En we hebben gevraagd aan heel veel verschillende mensen. De Oekraïners, de mensen van de voedselbank, de mensen van de gemeente Midden-Groningen zelf. Om hier aanwezig te zijn als ze zin hebben. We hebben een busmuseum gevraagd om het busvervoer te verzorgen voor mensen die zelf niet kunnen komen. En die komen dan hier en dan met z'n allen. We hebben ongeveer 200 mensen. Eten we hier met z'n allen gezellig. De vrijheidssoep, die op alle plaatsen in Nederland gegeten wordt. En daarnaast allemaal broodjes en allemaal andere lekkernijen.
1: Ja, want het is inderdaad ook wel bijzonder. Het gaat natuurlijk vaak, als het gaat om 4 en 5 mei, gaat het natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, er is inderdaad ook de situatie in Oekraïne natuurlijk, bijvoorbeeld de oorlog die daar is. Ja, hoe bijzonder is het dan inderdaad om hier dan ook vluchtelingen uit dat land te hebben hier aan tafel?
3: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is geweldig. De vluchtelingen zitten hier in de gemeente Midden-Groningen. Hier in Slochteren zijn ze ook. Ze worden hier opgevangen. En dat was voor ons ook een van de redenen om te zorgen dat die mensen hier ook mee aan tafel kunnen komen. Om hun ervaringen met het niet leven in vrijheid met ons te delen. Wij leven natuurlijk in vrijheid. Wij weten eigenlijk niet wat het is om niet in vrijheid te leven. Maar er liggen ook allemaal kaartjes op tafel. Mensen kunnen met elkaar gesprek aangaan. Van wat is voor jou vrijheid? Hoe zie je dat? Waarom zit je hier?
1: Ja, heel bijzonder dan inderdaad. Nou, dan gaan we toch ook even kijken bij mensen inderdaad hoe dat hier is. Want inderdaad, er zitten verschillende mensen zitten hier inderdaad te lunchen. Ja, er wordt nog even inderdaad een lunch wordt ondertussen lekker weggehad. Ja, want Miranda, jij zit hier ook. Onder andere, wat was voor jou nou de reden om te zeggen, ja, ik ga hier ook inderdaad lunchen in het kader van de vrijheid?
4: Er is gewoon ontzettend veel leed. Hè, hoe is het? Je hebt mensen die hebben geen huisvesting. Taalbarrière is dan wel een probleem als ze dan hier komen. Maar daar zetten we ons voor in door les te geven. Moeders die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te krijgen, om hun kinderen te voeden, lesmateriaal te geven, kleding. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk dat we hier gewoon voor elkaar zijn. Dat we een netwerkje maken om ons heen om elkaar op te vangen.
1: Ja, dat gebeurt wel echt hier inderdaad in de gemeente Midden-Groningen heel nadrukkelijk. Ook met die Oekraïense vluchtelingen.
4: Ik ben zelf vrijwilliger bij de katholieke kerk. En boven in de kerk, daar vangen wij ook mensen op uit Oekraïne. Dus die mensen gaan naar de Troesterlaan in Hoge Zand om daar les te volgen. En dat is zo belangrijk omdat men en geen Engels en geen Duits spreekt. En nog geen Nederlands. Dus om je verstaanbaar te maken, ja, moeten zij eigenlijk wel les volgen. We zijn met mannenmacht bezig geweest om huisvesting te kunnen bieden boven in de kerk. En dat hebben we echt met een grote groep vrijwilligers gedaan. Omdat...
1: Ja, dat is dat toch wel inderdaad ook wel bijzonder dat je dat in ieder geval ook met elkaar kan doen. Natuurlijk ook voor die Oekraïense vluchtelingen die dus inderdaad hier dan ook aan tafel zitten. Nou ja, inderdaad, wij gaan misschien ook maar even een kopje soep proberen, Edwin. Voor in ieder geval een van deze prachtige vrijheidsmaaltijden in onder andere dus Midden-Groningen.
0: Oké, eet smakelijk. Dankjewel, Maarten.

0: Tim Vin, was dat een fraction too much friction? We gaan eens even kijken wat er allemaal buiten onze provinciegrenzen gebeurt. Door het hele land zijn 2500 estafettelopers met fakkels onderweg om in verschillende steden het bevrijdingsvuur te ontsteken. Een aantal gaat richting het Malieveld in Den Haag. En Omroep West zag ze gaan bij Bodegraven.
1: Het is goed te doen hoor, moet ik zeggen. We lopen met z'n drietjes. Twee mannen, één vrouw. Vanaf Wageningen, tenminste wij zijn team A. Wij zijn nu met de derde shift bezig. En team B pakt ons zo meteen bij Alphen weer over.
2: En ergens is er ook vuur, toch?
3: Ja, maar niet bij ons, want dat waait hartstikke uit.
2: Ja, dat waait uit.
3: Dat gaat niet goed.
1: Maar steken we vlak voor het eind stiekem weer aan.
0: Nou, het vuur zit vooral in onszelf, zo zeggen ze. Ze gaan de vrijheid groots vieren als ze op het Malieveld aankomen. Het schip waar vermoedelijk een uitbraak van het hantavirus is, wil doorvaren naar de Canarische eilanden. Het ligt nu bij Kaapverdië, maar het land wil alleen de drie zieke mensen aan land laten. Op Tenerife kunnen mensen eventueel opnieuw worden gescreend met hulp van de WHO en Nederland. Passagiers en crewleden die blijven zoveel mogelijk in een hut. En volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
4: Omdat deze type hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
0: 3 mensen zijn overleden. Het zijn een man en een vrouw uit Nederland en een Duitse vrouw van wie het lichaam nog aan boord is. In de Armeense hoofdstad Jerevan wordt vandaag een EU-top gehouden. De EU steekt voorzichtig de hand uit en spreekt over een lidmaatschap van Armenië. Het land ziet het wel zitten, want het wil minder afhankelijk worden van Rusland, zegt deze expert.
5: Want Armenië heeft de afgelopen jaren ervaren dat Rusland via de CSTO, dat is de collectieve veiligheidsorganisatie, haar niet te hulp kwam tijdens conflicten met Azerbeidzjan. En dat is ook een signaal vanuit Europa in die zin van dat Jerevan daar niet alleen voor staat.
0: Ook loopt er een belangrijke nieuwe handelsroute door Armenië en daar wil de Europese Unie graag gebruik van maken.

0: van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. We gaan door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zit al te gleden. Hoe de oosten hoge brug. Wij moesten ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Houd smeugels.
0: Ze stonden op to the diaper. In een dikke sleep. Oh, maar ik zei hou in hemelsnaam. Kom hier nou in Ikea.
1: Dus is de keer op to the diaper.

Een feestje op de radio, B. Dalemmer en Roy Rienes waren dat in carnaval in het noorden. Nou, Stefan Kossens neemt zometeen deze uitzending over. Vrij op Noord houdt je op de hoogte van wat er allemaal in de provincie gebeurt op deze bevrijdingsdag. Ik wens je daar veel plezier bij. Tot 1 uur hoor je André Hazes junior en Leef. Ik wens je een fijne dag. Mooi. Op een vraag.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Persische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
2: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
3: Raamdecoratie op maat gemaakt.
4: Timpweg.
3: Eigen productie- en montagedienst.
4: Timpweg.
3: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak?
5: Naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen. Vakmanschap uit de regio.
7: Radio Noord.
8: Vrij op Noord.
7: Met Stefan Kosters.
9: Goedemiddag. Samen vieren we de vrijheid vandaag. En het is goed om daar af en toe bij stil te staan. Dat gaan we ook doen. Samen met het COC.

0: Jarenlang zat hij natuurlijk bij One Direction. Inmiddels ook alweer jaren solo. En dit was zijn allernieuwste van Niall Horan, Dinner Party. Fijn dat je erbij bent op deze 5e mei. Je luistert naar Vrij op Noord. Het is natuurlijk Bevrijdingsdag. De dag waarop we stilstaan bij vrijheid. Maar vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want wat betekent vrijheid anno nu bijvoorbeeld voor de LHBTI+ gemeenschap? Daarover praten we met Arjen Polstra, de voorzitter van het COC Groningen en Drenthe. Arjen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe vier jij vandaag de vrijheid?
1: Nou, ik vier de vrijheid op een wat bijzondere manier, want ik ben net gestart aan mijn fietsvakantie. En dat is wel een ultiem gevoel van vrijheid, moet ik zeggen.
0: Dat wou ik zeggen, ja, dan voel je je echt vrij op dit moment.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja. Is dat alle dagen van het jaar ook zo?
1: Nou, nee, zeker niet. En helemaal niet als ik kijk naar de LHBTI+ groep. Uit de discriminatiemonitor over 2025 blijkt juist dat er een sterke stijging is van de meldingen. Als het gaat om discriminatie van personen op basis van seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Ja, en dat laat zien dat wat er bereikt is, dat dat geen gegeven is. Hè. Vrijheid vieren we vandaag. Maar aan vrijheid moeten we dus ook vooral blijven werken.
0: Ja, want hoe kunnen wij daaraan blijven werken?
1: Ja, op verschillende manieren, denk ik. Vanuit COC doen we dat heel nadrukkelijk natuurlijk door te zorgen voor verbinding en ook zichtbaarheid. We staan bijvoorbeeld vandaag op het Bevrijdingsfestival in Assen, waar we eigenlijk al jaren staan met een infostand waar mensen terecht kunnen voor een praatje of voor informatie. Maar bijvoorbeeld ook gisteren als het gaat om herdenken, waren we bezig bij de kransleggingen in Groningen en in Assen. Dat doen we ook al jaren. En dit jaar is voor de tweede keer een krans gelegd, ook bij de nationale herdenking in Westerbork op initiatief van de regenboogambassadeur Drenthe. Dus dat zijn, denk ik, van die kleine stappen die je, of grote stappen zo je wilt, die we met elkaar kunnen zetten om te zorgen voor zichtbaarheid, om verbinding en daarmee hopelijk ook weer respect en tolerantie.
0: Ja, het zijn zeker ook belangrijke dagen dus voor de LHBTI+ gemeenschap. En je zei het al, op dit soort dagen spreken jullie ook met mensen, bijvoorbeeld op het Bevrijdingsfestival. Wat zijn dan de verhalen die jullie horen?
1: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Gelukkig horen we ook heel veel positieve verhalen van mensen die vrij kunnen zijn, die zichzelf kunnen zijn en daar ook alle ruimte voor voelen. Maar er zijn gewoon ook nog heel veel mensen die dat niet kunnen. Die tegen obstakels aanlopen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om jonge transgender personen die lang moeten wachten als het gaat om transzorg en dergelijke. En dan, dat betekent ook niet vrij kunnen zijn, niet jezelf kunnen zijn.
0: Ja, is dat gevoel van niet jezelf kunnen zijn de laatste jaren een beetje veranderd? Is dat gestagneerd of juist verbeterd?
1: Ik denk dat het gestagneerd is of achteruit is gegaan, in alle eerlijkheid. En dat zien we natuurlijk elders in de wereld. Kijk maar naar Amerika, waar de ontwikkelingen heel zorgelijk zijn. Maar ik haal al even aan die discriminatiemonitor over Nederland. En daarin zien we dat de tolerantie en de discriminatie, de tolerantie afneemt en de discriminatie toeneemt helaas.
0: Ja, dat is geen positief nieuws. Hoe kijk je dan naar de toekomst?
1: Hoopvol, altijd. Ik denk dat we met elkaar moeten blijven werken aan die vrijheid. Ik heb het, Peter Pannenkoek was het volgens mij die het een keer in Dit Was Het Nieuws zei. We rollen met elkaar een steen een berg op en we moeten blijven duwen. Met elkaar vooral. En als we dat niet doen, rolt hij er weer af. En dat is eigenlijk wat er gebeurt ook met vrijheid, denk ik.
0: En dat is een prachtige boodschap om mee af te sluiten. Dankjewel Arjen, de voorzitter van het COC Groningen en Drenthe. En een fijne fietsvakantie.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan de komende tijd. Zo meteen op Noord, het Gronings goud van deze week. Die van Roelof van der Velde. Maar nu eerst Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

0: Nou ja, en gelukkig wordt hij older, hè. Het Gronings Goud van deze week. Roelof van der Velde, al wat older. Vandaag vieren we de bevrijding, dit jaar alweer 81 jaar geleden.
1: Vrij op Noord.
0: Mijn collega Reiner Smit neemt ons vandaag mee op reis door de tijd. Vinden we hartstikke leuk. Zeker al die geschiedenislesjes, Reiner.
2: Dankjewel.
0: We zijn bij die periode, hè, tussen 14 april en 2 mei 1945. De tijd dat Groningen werd bevrijd. Waar zijn we inmiddels? Want de hele dag neem je ons mee.
3: We hebben 16, 17 april net gehad. Dus de stad Groningen is bevrijd.
0: Ah, wat fijn.
3: Het rookt nog flink na. Mijn grootouders woonden buiten de stad, Westerbroek, die kant op. En die konden vanaf daar, het landschap was veel opener, konden de rookwolken boven de stad zien. En ik heb wel eens uit verhalen van mijn grootvader gehoord dat hij, want zijn ouders, mijn overgrootouders, woonden in de stad, dat hij dus lopend naar de stad ging om te kijken of die nog leefden. Oh. En gelukkig, dat was zo en zo. Maar de schade was in de stad wel echt heel enorm.
0: Ja, want er werd hevig gevochten hier in de stad. Hè?
3: Er is enorm gevochten. Grote delen van de binnenstad zijn verwoest. Tot de Duitsers zich overgaven op 16 april. Zo'n 5000 Duitsers werden krijgsgevangen genomen. Maar via de noordkant van de stad ontsnapte er ook wel een paar duizend richting Delfzijl.
0: Waarom Delfzijl?
3: Nou, dus, het meest logische zou zijn dat ze rechtsaf via Hoogezand richting Winschoten zouden gaan, om naar Duitsland te gaan. Maar er vocht ook een Poolse divisie mee, die trok op langs de grens. Dus op het moment dat de stad Groningen werd bevrijd, toen waren die Polen al bij Winschoten. Dus ze konden die kant niet meer op. Dus de enige uithoek, dat was richting Delfzijl.
0: Ja, dat is een bijzondere plek om daar naartoe te gaan. Maar wat gebeurde daar allemaal in Delfzijl?
3: Tussen Groningen en Delfzijl in werd eigenlijk nauwelijks gevochten. Want het is een open landschap. We hebben geen bergen, geen grote rivieren die je kan gebruiken als verdedigingslinie. Dus daar werd het grote gedeelte van de provincie, daar werd niet gevochten. In Veluwe, in Westerwolde. Daar werd bijvoorbeeld met die Polen wel gevochten met de Duitsers. Zo'n stuk of 10 Duitsers plus nog wat burgers daar om het leven gekomen. Maar een groot gedeelte van het Groningen platteland, hier en daar werd gevochten, maar er waren geen grote veldslagen. Toen de Galliëren oprukten richting Delfzijl, kregen ze te maken met het geschut van de Duitsers dat daar in Delfzijl stond. Er waren grote bunkers en die waren bedoeld om een invasie vanuit zee tegen te houden. Maar die kanonnen kon je ook omdraaien. Daar kon je al 20 kilometer ver mee schieten. Dus zodra ze die Canadezen er in de buurt van Delfzijl kwamen, werden ze beschoten. En dat werd een enorme vechtpartij of een veldslag. Wagenborgen bijvoorbeeld, daar is enorm om gevochten. Het zijn, als je het even vergelijkt, ik heb het dus even nagekeken. Er sneuvelden in de stad 45 Canadezen. En daar zo bij Wagenborgen 23.
0: Ook dat is de helft, houding,
3: vanwege één klein dorp om dat te veroveren. Hoe dichter ze bij Delfzijl kwamen, hoe moeilijker en zwaarder de gevechten werden. En om Delfzijl, eerst dus om Wagenborgen, toen om Appingedam, een hele bevolking werd daar geëvacueerd. Toen rukten ze op richting Delfzijl. En met al die bunkers en al dat geschut, daar hebben ze echt heel lang over gedaan om dat te veroveren. Als je bijvoorbeeld ook kijkt in de stad Groningen, daar sneuvelen 130 Duitsers en Delfzijl 90. Dus die verhoudingen, kun je wel zien dat daar veel en veel harder, veel zwaarder werd gevochten dan eigenlijk in de stad, wat altijd wel die aandacht krijgt vanwege die grote verwoestingen en zo. Maar ook Delfzijl, het oude centrum van Delfzijl, dat werd natuurlijk compleet aan flarden geschoten. Ja.
0: Ja, die Duitsers die vluchten dus allemaal naar Delfzijl. Zijn die ook allemaal Delfzijl ontkomen? Zijn ze gevangen genomen? Of wat is daarmee gebeurd?
3: Een klein gedeelte slaagt er wel in, langs de dijk te gaan. En dan kun je bij Oude Statenzijl nog wat wegkomen. Dus er zijn er wel wat weggekomen. Maar dat was voor de Duitsers eigenlijk de laatste plek waar ze zich konden verdedigen. Ze stonden met de rug tegen de zee. Dus daar is tot het eind toe gevochten. Het is pas op 1 mei hebben de Duitsers in Delfzijl zich overgegeven. En dan heb je nog Farmsum en wat plekken eromheen. Daar wordt nog steeds dan doorgevochten op kleine gevechtshaarden. En zo 2, 3 mei, dan pas geven ze de laatste Duitsers zich daar over. En op 4 mei eindigt de oorlog in Europa. Dan geven de Duitsers zich, of komt er een wapenstilstand. En er wordt dus in Delfzijl eigenlijk tot zo'n beetje de laatste dag van de oorlog wordt daar gevochten. Die Duitsers konden niet meer weg en vochten door.
0: Ja, het wordt ook wel eens, de bevrijding van Delfzijl wordt ook als de laatste slag op Nederlandse bodem genoemd. En dat is dus eigenlijk ook wel terecht.
3: Dat is wel terecht, ja. En iets wat ook echt eigenlijk heel erg weinig aandacht altijd heeft gekregen. Pas de laatste jaren is dat in de geschiedschrijving is daar meer aandacht voor gekomen. De aandacht trekt toch vooral naar de stad Groningen. Dat komt ook, daar zijn allemaal beelden van, er zijn foto's van en films van. En ik heb ook wel eens geprobeerd om daar wel wat dingen van te vinden. Daar krijg je heel weinig beeldmateriaal ook over die gevechten daar zo bij Delfzijl. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje ondergesneeuwd. Maar het is toch wel een, ja, je kunt met recht zeggen, dat was de laatste slag op Nederlandse bodem.
0: Ja, en daardoor ook historisch ontzettend belangrijk. Reinder, dankjewel tot zover. We gaan straks verder praten. Dat is straks is na drieën. En dan gaan we het hebben over hoe het ging na die tijd. Hè?
3: Na de bevrijding. Hoe het was na de bevrijding. Daar valt ook een hoop over te vertellen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Tot zo meteen. Dankjewel voor nu. En zo ook nog op Noord. David Bowie na Pink. Never Gonna Not Dance Again.

0: 1983 beleefde hij zijn comeback, hè? Deze David Bowie met een prachtig album dat dat jaar uitkwam, Let's Dance. En dit was een van die grote hits van het album, China Girl.
1: Vrij op Noord.
0: Ja, en niet alleen in de stad is er vandaag een bevrijdingsfestival. Ook op andere plekken wordt natuurlijk uitgebreid de vrijheid gevierd. Zo ook in Winschoten. En verslaggever Maarten Siepel is daar. Mooi Maarten, hoe vieren ze daar de vrijheid?
2: Zeker, ja, inderdaad. Er is nog een bevrijdingsfestival inderdaad hier ook in Winschoten. Dat moet eigenlijk nog een beetje beginnen. Het is nog wat rustig, maar ja, natuurlijk, de middag is pas net begonnen. Ik sta in ieder geval hier wel binnen bij een bijzonder eigenlijk expositie van het Bevrijdingsmuseum Noord-Nederland, Jan Breker. Ja, wat komen jullie eigenlijk hier ook tentoonstellen op een dag waar ook inderdaad die vrijheid wordt gevierd?
3: Nou, we hebben nu voor Winschoten specifiek een expositie gemaakt over oorlog en bevrijding van de huidige gemeente Oldambt. Dus Winschoten, Scheemda en de omgeving hebben we wat van gemaakt, specifiek nu voor deze omgeving.
2: Waarom is het zo belangrijk om inderdaad ook aan Winschoten en inderdaad mensen ook hier in de omgeving te vertellen wat hier specifiek gedurende die oorlog is gebeurd?
3: Nou, we zijn nu in Winschoten. Wij zijn namelijk een reizend museum, zal ik maar zeggen. Wij hebben geen eigen museumgebouw, maar wij maken in onze werkruimte exposities. En die laten we dan zien op locatie. En bij voorkeur in een gebouw met een geschiedenis zoals deze oude remise van 100 jaar oud. Dat is voor ons natuurlijk een cadeautje op deze manier.
2: Adrien, je bent ook betrokken bij het museum. Ja, hoe is het om eigenlijk inderdaad ook op deze manier ook inderdaad de vrijheid vooral ook te vieren vandaag?
4: Het is gewoon ontzettend belangrijk om die vrijheid te vieren. Je moet gewoon, ja, kijk wat er op het moment om ons heen gebeurt in de wereld. Hoe belangrijk is het nou om gewoon de vrijheid te vieren? We mogen gewoon heel blij zijn dat wij hier in een vrij land zijn.
2: Wat zijn de reacties die jullie dan meestal inderdaad krijgen? Als jullie ook voornamelijk inderdaad dat verhaal van Winschoten en omgeving vertellen?
4: Nou, voor de oudere generatie vooral herkenning. Oh ja, dat weet ik nog wel. En, maar ook voor de jongere generatie van, goh, ik wist helemaal niet dat dat allemaal gebeurd was hier. En het is toch wel, ja, toch wel dat je mensen dingen bij kunt brengen, maar ook herkenning van alles wat.
2: Ja, het komt dichter bij huis natuurlijk, hè?
4: Ja, nou letterlijk, ja. Letterlijk, ja.
2: Ja, inderdaad, dat is in ieder geval een van de dingen die inderdaad ook hier gebeurt op het Bevrijdingsfestival in Winschoten. Organisator Betsy inderdaad, ja, verantwoordelijk. Ik denk dat we even naar buiten kunnen gaan, want dan kunnen we even kijken inderdaad wat jullie allemaal doen. Want nou, dit was inderdaad ook wel een serieus dingetje rondom die vrijheidsviering.
5: Maar erg belangrijk is.
2: Zeker, dat, ja. Maar het is ook een mooie dag natuurlijk om te vieren en lekker met elkaar gezellig bezig te zijn.
5: Zeker.
2: Ja, hoe is dat voor jou om te organiseren zo in Winschoten?
5: Erg leuk en belangrijk. Ja, dat doen we al vanaf 2018. En dat was eerder natuurlijk in het Mijntenbos. Maar ja, de financiën. Het is tegenwoordig heel moeilijk om geld binnen te halen. Dus als er sponsoren zijn, melden. Ja, dan kunnen we volgend jaar weer groot vieren.
2: Ja, want inderdaad, er staat hier allemaal muziek. Ik zie ook nog wat schommels, et cetera, inderdaad. Ja, hoe lang doen jullie dit hier al?
5: Nou, dit is het derde jaar dat we het hier doen. Maar vanaf 2018 zijn we begonnen in het Mijntenbos. Dus eigenlijk al een aantal jaren, ja.
2: En wat maakt het zo mooi om dit inderdaad zo te organiseren?
5: Omdat het voor het hele gezin is en dat iedereen mee kan vieren. Dus dat is voor iedereen en dat is gewoon heel mooi.
2: Ja, want veel mensen zullen natuurlijk ook gedurende zo'n dag wellicht naar bijvoorbeeld naar de stad trekken, naar het Stadspark voor het Bevrijdingsfestival. Maar is het dus inderdaad ook belangrijk om te zeggen, nou, wij hebben hier in Winschoten ook een hartstikke mooi alternatief?
5: Ja, zeker. En ook vooral omdat je het dan met z'n allen als Oldamsters viert. Want op het podium staan ook op één band na uitsluitend muzikanten uit Oldambt.
2: Ja, dus is dat ook belangrijk om het echt inderdaad zo lokaal mogelijk te houden op zo'n dag?
5: Ja, vind ik wel. Dan vier je het toch echt samen. En iedereen is welkom hoor. Dus ook buiten Oldambt is uiteraard iedereen welkom. Maar ik vind het belangrijk. Ook gezien de geschiedenis van Winschoten en Oldambt, moet dat gewoon gevierd worden hier.
2: Want het feestje is inderdaad eigenlijk nog maar net begonnen. Ja, tot hoe laat gaan jullie hier door?
5: Tot 9 uur vanavond gaan we door.
2: Men kan nog wel inderdaad even flink bezig zijn hier.
5: Ja, en er mogen nog meer mensen komen. Want om 2 uur gaan we starten op het grote podium.
2: Kijk, nou inderdaad. En dan kan mensen ook inderdaad richting Winschoten komen. Inderdaad, zoals je hier ziet, gezelligheid al drukte. En het zal waarschijnlijk alleen nog maar drukker worden later op de dag, Stefan.
0: Ja, groot feest. Nu al op het Bevrijdingsfestival daar. Verslaggever Maarten Siepel, dankjewel. Ja, en mocht je nou tips hebben, hè, voor onze verslaggevers waar ze echt moeten gaan kijken vandaag, app of bel ons even 050 3188 28.

0: Ja, en ze rijden extra vandaag, hè. Extra bussen op deze bevrijdingsdag van en naar al die leuke festivals. Ja, misschien zit die zanger ook wel achter het stuur. Het zou zomaar kunnen dat Birdie je dan naar dat bevrijdingsfestival rijdt.
1: Zou hij aan het werk zijn vandaag?
0: Dat weet ik niet. Het zou zomaar kunnen.
1: Nou ja, ik denk wel dat zij dan extra personeel hebben opgetrommeld.
0: Dat denk ik ook. Maar goed, aan de andere kant, bij al die festivals, daar zijn ook zangers heel hard nodig.
1: Ja, oeh.
0: Ja, ik denk dat hij de keuze had. Of zingen, of chauffeuren.
1: En wat doet hij dan het liefst?
0: Dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat hij allebei heel erg leuk vindt. Maar dat hij hem toch net iets liever op een podium staat.
1: Ja?
0: Zou zomaar kunnen.
2: Vrij op Noord.
0: En fijn dat je erbij bent, hè. Vandaag Vrij op Noord. Leuk dat je samen met ons de vrijheid viert op deze 5 mei. Laat ons even weten hoe jij de vrijheid viert vandaag. Is dat door de vlag uit te hangen? Misschien ben je wel bezig met zo'n vrijheidsmaaltijd. Dat zou zomaar kunnen. Misschien ben je onderweg, ben je aan het klaarmaken voor het bevrijdingsfestival.
1: Ik hoop dat je het droog houdt. Ik denk dat je misschien nog wel even de poncho in de tas kan stoppen dan.
0: Nou, misschien ben je dat wel aan het doen. Dan ben je de poncho aan het zoeken. Die ligt vast wel altijd ergens achter in de kast. Altijd als je hem nodig hebt, ligt hij nooit voor handen. Maar misschien heb je hele andere plannen voor deze dag. Laat het ons dan weten. 050-3188-288. Je mag ons appen, je mag ons bellen. En als je ons toch hebt, stuur dan gerust even een fotootje mee. Altijd leuk. En zometeen hier op Noord een plaat waaruit blijkt dat zelfs sterren een beetje eenzaam kunnen zijn. Ook al staan ze de hele dag in de spotlights. Welke plaat van ABBA je zo gaat horen? Dat is Cher. Love and Understanding.

0: bekendste band van Zweden was dit. ABBA hoorde je op Noord met Super Trooper. Ja, later vandaag in stad staat de Josti-band op het bereidingsfestival. Ja, hoe tof is dat? En in Assen zou Cher Special optreden. Zou inderdaad. De zanger is helaas ziek. Heel jammer, maar er is een leuk alternatief. Wie daar wel op gaat treden, hoor je zo na het NOS-journaal van 2 uur.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt €1,6 miljoen aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenari in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
13: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
13: 0683-252-162.
15: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda. De specialist van Noord-Nederland.
16: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
18: Radio Noord.
19: Vrij op Noord.
20: Met Stefan Kosters.
0: Goedemiddag. Heb jij zin om iets te winnen vandaag? Nou, dat kan hoor. We geven zo een snoesterput weg. En dat doen we naar Nielson en Miss Montreal.

0: En op zo'n feestelijke dag mag de King of Pop natuurlijk ook niet ontbreken. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Vrij op Noord.
0: Ja, niet alleen feestelijke muziek op Noord, maar ja, op heel veel plekken in het land. Bij ons in de provincie, in stad bijvoorbeeld, daar is een bevrijdingsfestival. Ben jij liefhebber van dat soort festivals, Nadege?
2: Heel eerlijk, ik denk dat ik er 1 keer geweest ben in heel mijn leven. En toen was ik ook nog jonger, 15 of zo. Verder nog nooit.
0: Waarom niet? Trekt het jou niet zo?
2: Nee, dat denk ik. En vaak is het weer in mei ook een beetje discutabel. Of te warm, of te koud. Vaak te koud, een beetje regen, guur.
0: Maar daar kun je tegen kleden?
2: Ja, nou ja, ik niet.
0: Jazeker.
2: Nee, dan
0: zelfs
2: word ik
0: jij kan dat.
2: Zagrijnigen, dan denk ik, och, geef mij maar zon.
0: Nou, zal ik dan even vertellen wat jij nu mist? Want over pak een beet een half uurtje staat deze man op het podium van het bevrijdingsfestival in stad.
3: En even min vuurtje kieken, alles erin in de brand. De dagen in rookgediendje.
0: Ja, natuurlijk, Janning de Groot heeft een speciale rol rondom het bevrijdingsvuur. Nou ja, dan zal hij deze misschien ook wel spelen.
2: Nou, denk het wel.
0: Lekker toepasselijk. Ja, en daarna staat op het hoofdpodium, dat vind ik zelf heel erg leuk, Douwe Bob.

0: wel een beetje dat ik dit mis.
1: Ja, dit is wel heel erg leuk, hoor.
0: En een ontzettend knappe man.
1: Is dat zo?
0: Vind ik wel.
1: Nou, bij deze ter kennisgeving aangenomen. Ik zie ook een hele lange lijst met artiesten die ik niet ken. Deze ken ik dan wel. Het is een rapper en die mag de dag afsluiten.
2: Voor alles bang, voor alles altijd bang.
0: Jij kent dit?
3: Voor de angsten van een ander, maar vooral voor waar die angsten
1: toe
3: gaan leiden.
0: Ik ken het. Oh.
1: Het is niet helemaal, hoe zeg je dat netjes, mijn kopje thee.
0: Ik wou net zeggen, dit is helemaal niet zo. Het klinkt niet als Helene Fischer.
1: Nee, zeker niet. Maar daarvoor, dat is heel erg tof hoor, dan komt Maan het podium op.
4: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Komt niet alleen, nou, misschien heeft ze deze jongeman ook wel mee, sneller. Maar ze neemt een heel orkest mee.
0: Oh, dat is wel mooi.
1: Namelijk de Josti Band.
0: Ja, zij is daar ook een soort ambassadrice van die Josti Band. Hè?
1: Hoe tof is dat? Ja, op zo'n groot podium, op bevrijdingsdag. Nou, dat wordt een en al feest. Ja, hoe anders is dat bij onze zuidenburen? In Assen zijn er wat probleempjes, heb ik begrepen. Want de headliner heeft afgezegd.
0: Oei.
1: Ja, dat zou deze band zijn.
4: Zet.

0: leuke muziek. Maar je gaat het helaas niet horen op het Bevrijdingsfestival in Assen. Want ja, de band heeft zich ziek gemeld.
1: Ja, dus, c'est la vie, hè? Dan kan je ziek worden in de la vie.
0: Dat is waar. Dus ga je deze muziek niet horen. Maar wat hoor je dan wel? Nou, ze hebben direct de telefoon gepakt naar de organisatie. Ze hebben direct allerlei andere artiesten gebeld. Zo komt Sven Versteeg optreden. Je kent wel van Blikkendag.
1: Oh ja, ja. Dat ken ik wel.
0: En Xander de Vichonté.
1: Oh, echt?
0: Ja, en die kennen we natuurlijk ook van zijn bandje. Of bandje, band. Volumia, hoe is u ook op boord. Ik vlieg en...

0: Nou, leuk. Muziek van Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water. Ja, en een vrolijk muziekje, want we gaan mooie prijzen weggeven. Namelijk een goed gevulde snoesterput.
1: En wat zit daar dan in?
0: Ja, dat ga ik niet verklappen.
1: En waarom niet?
0: Omdat dat zo leuk is. En ja, dat zal ik maar eerlijk zeggen. Ik doe er altijd wat extra's bij.
1: Oh.
0: Als je bij mij wint. Ja, oh. Ja.
1: Nou, dan...
0: Ja, ik heb het toch al gezegd.
1: Mag ik meedoen?
0: Nee, helaas niet. Want jij hebt het antwoord als het goed is al voor jou staan.
1: Ja, nou, ik dacht dat is lekker makkelijk.
0: Waar zijn we naar op zoek? We zijn op zoek naar een bepaalde plaat. Weet jij het goede antwoord? Dan moet je zo meteen de telefoon pakken en direct bellen. 050-3188-288. Stuur je liever een appje. Mag dat natuurlijk ook.
1: En als je denkt dat is makkelijk. Het is niet makkelijk. Want jij liet het horen en ik zei tegen jou, waar luister ik naar?
0: Nou, jij gaat zo luisteren naar een plaat die achterstevoren wordt afgespeeld.

0: te doen heb.
1: Klinkt een beetje ook alsof de hik... Iemand de hik heeft de hele tijd.
0: Nou, mocht je het wel kunnen horen. Want er zijn echt mensen die hier nu het goede antwoord op weten. Hoor. Ik weet het zeker. Mag je appen of bellen 050-3188-288. Welke plaat hoorde je een klein stukje achterstevoren? De winnaar die krijgt natuurlijk een goed gevulde snoesterput. Hier komt de opgave nog een keer. Let op, er is niks mis met uw toestel.

Ja, welke plaat was dat die je achterstevoren hoorde? 050-3188-288. Doe je best, want er staan natuurlijk wel goed gevulde snoesterputen op het spel.

0: Ford en Something Beautiful. Ja, het is tijd om die goed gevulde snoestebuut weg te geven. Misschien is die wel voor Henk Drent uit Stadskanaal. Dag Henk. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe vind jij de vrijheid vandaag?
1: Ach, gewoon wat je bij huis, hè?
0: Ja, gewoon door vrij te zijn.
1: Ja, leuk.
0: Nou, goed zo. In de tussentijd was je ook lekker radio aan het luisteren. Was je verder nog iets aan het doen vandaag?
1: Nee, gewoon met de hond. Zo'n ding.
0: Oh ja. Gewoon de dagelijkse dingen.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een dag zoals alle anderen voor jou.
1: Ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk. In de tussentijd hoorde jij die opgave, hè, dat liedje wat we achterstevoren lieten horen. Hier komt er nog één keertje en dan ben ik benieuwd of jij het weet.

0: Nou, beste Henk, welke plaat horen wij achterstevoren?
1: Ik dacht van Normaal.
0: Normaal. En dat antwoord is... Ach, het is helaas niet goed.
1: Oh, jammer.
0: Ja, zeker. Ja, het is ook behoorlijk lastig, hoor, zo'n opgave. Dankjewel in ieder geval voor het proberen en voor het meedoen. Nou, de volgende meer succes, zei Henk al. En dat is in dit geval Pleun. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe vind jij de vrijheid vandaag?
2: Gewoon, normaal.
0: Ook een dag als alle
2: beetje
0: anderen.
2: Beetje in de tuin.
0: Ja. Al een beetje in de tuin bezig. Nou, allemaal weer klaar voor de zomer.
2: Zeker.
0: Heb je een beetje groene vingers dan?
2: Nou, ik doe een
0: poging. Oh ja, dat heb ik zelf ook, hoor. Ik doe maar wat in de tuin.
2: Ja.
0: Maar jij hebt er echt verstand van, volgens mij.
2: Nee, hoor.
0: Nee, oké. Nee, nou, misschien heb je wel verstand van de muziek. Want welke plaat hoorden wij zojuist achterstevoren?
2: Ik dacht David Hasselhoff, I've been looking for freedom.
0: Ja, natuurlijk. En uiteraard heeft die plaat iets te maken met de vrijheid op zo'n dag als vandaag.
2: Ja.
0: En dat betekent dat die goed gevulde substituut voor jou is.
2: Helemaal top.
0: Blijf aan de lijn, gaan we de gegevens even uitwisselen en maak er een mooie 5 mei van. Het goede antwoord was natuurlijk David Hasselhoff, Looking for Freedom.

0: Paula Abdul. Ja, en daarvoor natuurlijk het goede antwoord in ons spel. We waren op zoek naar het vrijheidsplaatje van David Hasselhoff.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, dat is onze hitlijst natuurlijk. De hitlijst van Noord. Met alleen maar muziek uit onze eigen prachtige provincie. Op dit moment bovenaan de jongens van Orange Skyline met Feel.
3: Het gaat er vooral over het WK voetbal. Dat is echt waar het nummer echt in ieder woord over gaat. Ja, dat is voetbal voor en na. Ja, ja, zeker. Ja, echt waar.
2: Nummer 1.

0: is leuk, hè? En sinds 2 weken mogen ze zich de nummer 1 van Groningen noemen. Ze staan bovenaan in de Noord-9. Maar ik wil de plaats die halverwege staat even bij je onder de aandacht brengen. De nieuwe van Arnold Veeman. Althans nieuw. Hij staat intussen al 11 weken bij ons in de lijst. En hij vertelt je zelf even waar die plaat over gaat.
1: Het gaat over hoe snel we cultuur... hoe snel we vergeten eigenlijk dat cultuur nooit eigendom is van één groep. Hè? Dus ik ben ook een onderdeel van die cultuur. En ook al ziet men mij dan als kleurling. Ja, ik ben hier gewoon geboren. Ik ben hierin opgegroeid. Dus ik kan er verder ook niet zo heel veel meer aan doen. En dat wil ik ook niet.
0: Een persoonlijke plaat dus van Arnold Veeman. En deze week staat hij halverwege de Noord-9.
2: Nummer 5.
3: Als je luistert. Dat het mooi weer wordt en boeten is het grijs. Christ geliek, aast ongeliek is. In dien hart valt dat onwijs, zoals de kuinig in je kop zegt.

een prachtplaat, hè. En terecht dat hij gewoon al 11 weken in de hitlijst staat van Noord. Arnold Vreeman met In Dit Hoes. Deze week dus op 5 in de Noordwegen. En mocht je de hele lijst willen nalezen of terugluisteren, dat kan natuurlijk via rtvnoord.nl of bij ons in de app. Zo direct hoor je van Pep Benatar dat liefde ook wel eens oorlog kan zijn.

Ja, echte liefde is soms ook een beetje oorlog. Pat Benatar zong erover. Love is a battlefield. Zometeen, ja, dat is ook geen leuk thema. Murder on the dance floor. Het is wel vrolijke muziek. Sophie Alice Baxter komt er zo aan. Maar nu eerst een zangeres die nog maar net is doorgebroken bij het grote publiek. Ze komt uit Engeland en is daar in de muziekwereld al jaren bekend. Voornamelijk als achtergrondzangeres. En een paar jaar geleden werd ze ook daarvoor ingehuurd als achtergrondzangeres bij niemand minder dan Emily Sandé. Maar Emily werd ziek, een beetje zoals Chef Special vandaag bij het Bevrijdingsfestival in Assen. Vlak voor het optreden. Grote paniek daar, maar de show must go on. Nou, een van die achtergrondzangeressen, genaamd Olivia Dean, deed een paar stappen naar voren en verving zo een andere grote artiest. En bij toeval kwam haar carrière dus in een stroomversnelling. Vlak daarna kwam haar debuutsingle uit, Messy. Het werd een grote hit, ook bij ons. En inmiddels heeft ze meerdere singles op haar naam staan. En dit is haar nieuwste, samen met Sam Fender.

0: Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. En meer gezellige muziek zometeen natuurlijk na het internationaal van 3 uur. En we blijven de vrijheid vieren hier op Noord. En dan hoor je ook zometeen het bijzondere verhaal van Kourosh. Gevlucht uit Iran, maar zelfs hier kan hij niet helemaal vrij zijn.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Mensen, als je kool worden, word ik een gouden adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
9: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
10: Meertens Meubelen
9: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
11: De koffie staat klaar.
8: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
10: Meertens Meubelen.
9: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 3 uur.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
11: Hier komen Willem en Joey. Die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
17: Die nemen we mee.
18: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
11: Dat is handig.
18: Zo, klaar.
11: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
20: Raamdecoratie op maat gemaakt.
21: Timp weg.
20: Eigen productie- en montagedienst.
21: Timp weg.
20: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timp weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
22: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis anderhalf uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
23: Radio Noord.
24: Vrij op Noord.
25: Met Stefan Koster.
26: Goedemiddag, fijn dat je samen met ons de vrijheid aan het vieren bent. Dat doen we natuurlijk met lekkere muziek van Damiano David. Maar eerst gaan we disco dansen. We'll be right back.

0: Yeah. Damiano David, hoor je op Noord en Talk to Me. Vandaag vieren we met z'n allen Bevrijdingsdag. En dat is zeker niet vanzelfsprekend. Ja, dat geldt zeker voor Kourosh, die in 1992 uit Iran naar Nederland kwam en nu in de stad woont. Zijn familie woont nog altijd in Iran, maar contact is er nauwelijks. Ja, wat betekent vrijheid voor hem op deze dag? Ik ga het vragen. Kourosh, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi.
0: Ja, en laten we direct maar even zeggen, dat is niet jouw echte naam. En dat heeft te maken met de veiligheid van jouw familie. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat klopt. Ja, het is nog steeds erg. De oorlog is nog steeds gaande natuurlijk. En er gebeuren heel veel nare dingen op dit moment ook. Het is gewoon puur vanwege veiligheid, vanwege het regime.
0: Ja, want heb je nog wel contact met jouw familie in Iran?
1: Nee, tot heden nog steeds helaas niet. We hebben nog steeds geen contact. We hebben geen internetverbinding, geen telefoonverbinding. Je hebt helemaal niks. Dus we weten totaal van niks op dit moment.
0: Dat lijkt me heel erg lastig.
1: Ja. Ja. Dus je zit elke dag met de vraagteken van, leven ze nog? Hoe gaat het daar? Ik zie daar natuurlijk wel wat van nieuws en social media. Maar je weet niet of het waar is of niet is. Je weet niet wat het verhaal wel klopt, niet klopt. Dus je weet echt helemaal van niks op dit moment.
0: Ja, nieuws wat vanuit Iran zelf komt is zoals gezegd, ook niet betrouwbaar natuurlijk.
1: Nee, exact. En dat zijn ook dingen dat je ook moet opletten. Want ja, dat komt heel veel valse dingen naar buiten. Je weet echt 0% of dat klopt, ja of nee. Dus je weet het niet.
0: Nee, en het is dus lang geleden dat jij contact hebt gehaald met jouw familie. Ja. Weet je nog wanneer dat was voor het laatste?
1: Dat was na kerst, oude nieuw, zeg maar. Dat was de laatste keer.
0: Ja, echt een lange tijd geleden.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat heel veel met jou doet. Zeker op zo'n dag als vandaag, op Bevrijdingsdag.
1: Ja, natuurlijk. De eerste gedachte wat je krijgt is hopen dat mensen daar, of de hele wereld natuurlijk, niet alleen in Iran, maar overal, dat mensen de vrijheid krijgen. Mensen worden nu eigenlijk in de nauw gedreven. Ze mogen niks, ze kunnen niks. En als ze iets doen, dan is het direct weer andere handelingen wat ze richten. Je denkt er wel heel snel bij na van, hoop dat de vrijheid ook daar komt. En dat mensen ook normaal kunnen leven. Nou. Ongeacht wat voor geloof, ongeacht wat voor nationaliteit, identiteit, noem het maar op. En dat mensen normaal kunnen ademen.
0: Ja, want die hopen, die was er eventjes, hè, toen Amerika, laten we het zo maar even ingrepen noemen. Hoe kijk je nu naar de situatie daar?
1: Het is zo onstabiel nu op dit moment. We hopen op het beste. We hopen natuurlijk dat de vrijheid komt. Dat is beter voor iedereen. Ook hier, je merkt het natuurlijk met de benzineprijzen, dieselprijzen, alles schiet omhoog. Ze werken tegen, ze werken niet mee. Dus ik hoop inderdaad dat er wel iets gedaan wordt. Dat is het beste voor iedereen. Zowel voor de bevolking, van de Persische bevolking, maar ook voor anderen. Over de hele wereld, zeg maar.
0: Ja, en dat je ook weer gauw wat hoort van je familie. Dat zou ook mooi zijn natuurlijk.
1: Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.
0: Ik hoop het voor je. Ja,
1: dat is het allerbelangrijkste. Maar goed, ik ben zelf gevlucht tijdens de oorlog. Dus ik heb zelf oorlog meegemaakt. Ik weet hoe het is. Ik heb hele nare dingen gezien in mijn leven daar.
0: Ja.
1: Dat was 8 jaar lang oorlog tussen Iran en Irak, zeg maar. Dus dat heb ik, van tot het heeft meegemaakt, zeg maar. Dus ik weet hoe het is. Ik weet wat het is. En ik weet hoe het is om in oorlog te zijn. En ik weet hoe het is om te vluchten en de vrijheid krijgen, zeg maar.
0: Ja, want voelde je direct echt vrij toen je terugkwam, of kwam naar Nederland in 1992?
1: Dat was natuurlijk. Kijk, je hebt natuurlijk maken. Destijds had je ook te maken met de revolutie, natuurlijk. Shah ging weg en dan kwam de Khomeini. Dat was al één ding. Dus dat was precies hetzelfde hoe het nu is eigenlijk. Dus je had te maken met de interne oorlog en extern. Dus van buitenaf had je dus de oorlog met Iran en Irak. En dan had je ook nog eens keer de interne revolutie die veranderd werd. Dus eigenlijk zitten we nu precies in hetzelfde verhaal als toen. Ik snap precies hoe mensen over oorlog en vrijheid denken. Ja, dus ik heb gisteren ook met een aantal mensen gesproken. Ik heb bos bloemen meegenomen en even bij je stilstaan. En die 2 minuten, dat brengt je echt in één keer terug naar 30, 40 jaar geleden.
0: Dat snap ik, ja. Wat mooi dat je dat dan ook hebt gedaan en dat je daar dan ook bij stilstaat.
1: Tuurlijk, uiteraard.
0: Wanneer besefte je voor het eerst, hier in Nederland ben ik vrijer? Weet je dat nog?
1: Ja, het is natuurlijk. Ik weet nog als kind zijnde dat ik toen met mijn moeder. Ik was altijd bang om dingen te gaan doen, omdat mijn moeder altijd zei van voorzichtig. Dat niet doen, daar niet heen. Dit kan niet, dat mag niet. En dat als kind zijnde heb je dat in je hoofd. En toen wij hier naartoe kwamen en dat het wel kon, en toen dacht ik: oké. Dan voel je het echt verschil. Dan voel je de vrijheid. Maar dat voel je pas als het van je afgenomen wordt. Of dat je dat niet hebt. En dan merk je het. En dan denk je: wauw, wat een hel. Je maakt al heel mee. En je komt hier en je ziet dat. Dan denk je: dan is het nog erger. Dus dan schiet je wel in tranen.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. We zijn heel wat jaren verder. En de geschiedenis die herhaalt zich dan wat dat betreft voor jou weer.
1: Inderdaad. Het is helaas voor heel veel mensen, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen zelf daarover denken. Maar het keert gewoon heel hard weer terug. En ik hoop dat het regime nu voor goed verdwijnt. Zodat mensen normaal kunnen ademhalen en normaal kunnen leven.
0: En dat hoop ik samen met jou. En ik hoop dat alle Iraniërs zich net zo mogen voelen als jij in 1992. Dat je je echt weer vrij mocht voelen zoals jij je voelde hier in Nederland. Kourosh, dank je wel voor de toelichting en het delen van jouw verhaal. Radio
2: Noord. Dit is Vrij op Noord.

0: luisteren. Beesmaal met Zwaait. S voor de check.
1: Vrij op Noord.
0: Vandaag vieren we de bevrijding, dit jaar alweer 81 jaar geleden. Collega Reiner Smit neemt ons vandaag, de hele dag doet hij er al, op reis mee door de tijd. En we gaan terug naar die periode tussen 11 april en 2 mei 1945, toen Groningen werd bevrijd. Reiner, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent. We zijn dus op reis door de tijd. Welke periode gaan we nu bespreken?
3: Nou, 2, 3, 4 mei. De bevrijding van Groningen die is wel geweest. Grotendeels. Hè. Laatst werd er zeg maar... De oorlog eindigde officieel zo'n beetje 4 mei. Duitsers wapenstilstand geven zich over. Nou, wordt tot 2, 3 mei wordt er rondom Delfzijl nog gevochten. Dus dan eindigt eigenlijk wel de oorlog en de gevechten voor ons hier in Groningen.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat er heel veel slachtoffers zijn gevallen, verhoudingsgewijs bij ons?
3: Ja, best wel. Het is meer dan in Friesland of Drenthe. Maar het is lastig te achterhalen. Het is heel moeilijk, zeg maar. Van de Canadezen weten we het zeker. Die hielden dat bij. Er zijn 175 Canadezen om het leven gekomen bij de bevrijding van Groningen. Burgers, dat weten we niet precies. Maar dat zijn er waarschijnlijk wel zo'n 200. En de Duitsers, ja, dat hebben ze niet goed geteld en bijgehouden, maar dat zijn er vermoedelijk wel 300. Dus zit je op de. Hebben we ook nog wat dingen zoals 10 Polen die gesneuveld zijn tijdens de bevrijding. En 3 Belgen.
0: Drie Belgen,
3: ja. Totaal kom ik uit op zo'n 600-700 mensen. Burgers en militairen en 3 Belgen, ja.
0: Hoe waren die Belgen dan betrokken hier?
3: Ja, dat is een apart verhaal. Groningen is grotendeels bevrijd door de Canadezen. De grensstreek aan beide kanten van de grens rukt een Poolse divisie op. Die bevrijden dan bijvoorbeeld zeg maar de heel Westerwolde en dat soort dingen. En bij die Poolse divisie daar vocht een groep Belgen mee. Die waren in 1944 bevrijd. En die jongens, dat waren jonge kerels, die zaten in die tijd in het verzet. En die zijn als vrijwilliger ingelijfd in het Britse leger. En die hebben een opleiding gekregen. En die gingen met die Polen mee als een soort verkenners. Die reden in jeeps vooraan bij de troepen om te kijken waar de Duitsers zaten. En bijvoorbeeld Winschoten, je kunt niet zeggen Winschoten is bevrijd door de Belgen, maar de eerste man die Winschoten binnendrong en die tot het centrum van Winschoten kwam, dat was een Belg.
0: En een moedige man dan?
3: Ja, dat was een moedige man. Een paar jaar geleden heb ik hem nog opgezocht. Ja, dat is ook alweer 5, 6, 7 jaar geleden een keer opgezocht in België en zijn verhalen allemaal gehoord. En die is, ik zag dat ook, na de oorlog is hij gewoon beroepssoldaat gebleven. Heeft voor de Belgen gevochten in de Congo en dat soort streken. Dat soort, zo van de, zeg maar, van de bevrijding van Nederland is hij doorgegaan met de koloniale oorlogen van de Belgen.
0: Ja, en voor die bevrijding hier dan, in onze provincie, heeft hij daar dan ook een standbeeld voor gekregen? Of is er iets wat herinnert aan zijn aanwezigheid?
3: Een van die Belgen die is gesneuveld daar zo in de buurt van Velen. Daar is volgens mij nog een brug naar genoemd.
0: Okay.
3: Dus ja, dat vind je nog terug. In Winschoten vind je rotondes en allerlei plaatsen die zeg maar zijn vernoemd naar Polen. Dus daar vind je nog allemaal wel herinneringen aan die mannen en zo.
0: Kijk, dat is in ieder geval heel mooi. Tegen de tijd dat wij bevrijd werden in 1945. Dan trekken de troepen weg, maar slaat een hoop schade achter. Was de schade groot hier?
3: Ja, best wel. Het meeste natuurlijk in de stad en in Delfzijl. Stad Groningen alleen is zo'n 270 woningen, gebouwen, kantoren, winkels die echt totaal verwoest waren. Complete huizenblokken in het centrum zijn in vlammen opgegaan. Delfzijl natuurlijk ook heel veel. Wagenborgen, Appingedam, die streek had je veel schade. Hadden in totaal wel zo'n 5000 gebouwen in de provincie Groningen die schade hadden. Ja. En dan moet je variëren van de ramen eruit tot het dak eruit. Maar op die plekken waar gevochten werd, zeg maar. Ja, vele zijn huizen in de brand gegaan. Stad Groningen, centrum verwoest. Appingedam, Delfzijl, Wagenborgen, die streken. Ja, daar was echt behoorlijk veel schade. Delfzijl, zeg maar, heeft ook geen oud centrum meer. Dat is ook weg. En Groningen, ja, dat grootste deel van het oude centrum, dat bestaat ook niet meer. Allemaal door die oorlog, door die bevrijding.
0: Ja, en dan hebben we het over die periode begin mei. Was op 4 mei dan ook echt de oorlog hier gewoon voorbij?
3: Eigenlijk wel, maar er was nog weer een rare uitzondering. Een beetje zo'n Asterix-verhaal. Hè? Dat is niet één dorpje, maar er was één eiland, Schiermonnikoog. En daar hielden de Duitsers, dapper stand. De mensen uit het Scholtenhuis, de SD'ers, de Sicherheitsdienst, al die vreselijke types, die probeerden ook te vluchten tijdens die bevrijding van Groningen. Ze konden niet meer richting Duitsland, want de Canadezen en de Polen zaten al in Winschoten. Dus die zijn naar het noorden gevlucht. En via Zoutkamp zijn ze op Schiermonnik ook terechtgekomen. En daar zaten ook al 600-700 Duitsers. Ja, en die Canadezen dachten weer, ja, wat moeten we daarmee? Ja, je kan wel een invasie van Schiermonnikoog beginnen na 4 mei nog, een hele schietpartij, maar dan krijg je nog meer doden, terwijl de oorlog eigenlijk al voorbij is. Dus ja, die hebben die Duitsers daar een paar weken nog laten zitten. Tot 11 juni. Toen zijn pas die Duitsers van Schiermonnikoog afgehaald. Toen hadden ze zich overgegeven, omdat ze wel zagen van, nou, dat die oorlog echt voorbij was. Dus ja, het laatste stuk je oorlog op Nederlandse bodem. De laatste Duitsers die zich echt overgaven, ja, die zaten op Schiermonnikoog. En in onze groot-Groningse gedachte is dat een stukje Groningen, zeg maar.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is toch best bijzonder. Dat is vrij laat. Dat het eiland nog bevrijd werd.
3: Ja, die Duitsers die hadden niet zoiets van, kom, we gaan naar de wal toe. En de Canadezen dachten van, nou, laat maar eerst even zitten. We hebben nog wel meer dingen die geregeld moeten worden. Bruggen gerepareerd, gevangenen onder dak, al dat soort dingen. Het komt wel. Nou, dat werd pas 11 juni.
2: Ja, ja. Als Duitser had ik misschien ook wel gedacht, het is een gelopen reis. Ik geef me over, maar dat...
3: Ja, dat was het eigenlijk al wel als je...
2: Dat was gewoon... wel duidelijk tegen die tijd.
3: Ja, eigenlijk als zeg maar de intelligente, de hogere Duitse officieren... die hadden zeg maar na de zomer van 1943 wel in de gaten... dat het eigenlijk een verloren zaak was. En zeker in april 1945, ja, wat... Dat was natuurlijk een gelopen race. Het moest alleen nog uitgespeeld worden. En toch vochten die Duitsers door...
2: Ja, en er is een prachtig monument op Schier. Het is een bunkermuseum. Daar kun je het hele verhaal van dichtbij beleven. Die bunker is nou bijna helemaal nog intact.
3: Ja.
2: Dat is echt een aanrader, mocht je een keer daar op het eiland zijn. Reinder, dankjewel. Zometeen gaan we nog een keer kletsen.
3: Ja.
2: Dan gaan we de geschiedenis in van hoe we Bevrijdingsdag vieren, geloof ik, hè?
3: Ja, en hoe kijken we nou naar die bevrijding? En ook zeg maar, ik zal eens een paar verhalen vertellen die mensen eigenlijk nooit vertellen. Of ik heb veel mensen gesproken, zeg maar, loop de jaren over de bevrijding. En pas zeg maar, de mooiste verhalen die komen op het moment dat de camera weer in de koffer zit.
2: Oh ja.
3: Dan gaan ze dingen vertellen. Ik zal dat verhaal wel eens vertellen, wat ze dan vertellen.
2: Ik ben heel erg benieuwd. We horen straks meer van je. Ook nog muziek van Kool & The Gang, Get Down On It. Maar nu eerst Kings & Queens. Hier is Ava Max.

0: Ja, dat is leuk, hè? De muziek is feestelijk. Vandaag, je hoort vrij op Noord op jouw Radio Noord. En we gaan even schakelen met de vrouw die wel een feestje kan vieren, hoor. Afgelopen maandag, vorige week maandag moet ik zeggen, zong ze nog de Sterren van de Hemel samen met haar zuster voor het Koninklijk Huis. Vandaag staat ze gewoon te stralen op het Bevrijdingsfestival. Femke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stefan. Hallo.
0: Hoe is het daar?
1: Het is rustig aan, druk aan het worden. Ik vond het best wel rustig. Maar nu, op dit moment, is Douwe Bob aan het spelen op het hoofdpodium. Daar kan ik helaas niet bij komen, want het is zoveel lawaai op het terrein. Dan kan ik jullie niet meer horen. Maar je merkt nu wel dat het langzaam drukker wordt. Maar ik denk dat het weer ook wel een beetje meespeelt. Dat het toch een beetje bewolkt is en het is best wel koud. Maar het wordt wel langzaam drukker hier.
0: Ja, nou dan kun je gewoon tegen kleden natuurlijk, hè? Tegen de kou. Waar kijk je het meeste uit vandaag?
1: Wij gaan zelf draaien voor het programma Groningen Beweegt Samen. Dat is elke woensdagavond te zien op TV Noord. En wij gaan kijken of wij zoveel mogelijk mensen in beweging kunnen krijgen vandaag. Dat gaat denk ik wel lukken. Want festivals in Groningen die staan erom bekend dat het altijd heel gezellig is. Dat er heel veel mensen zijn en dat er veel gedanst wordt. Dus dat moet helemaal goed komen. Dus daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. Wat ik ietsje minder... Nou ja, ik vind het een beetje spannend. Ik ga zo het reuzenrad in. En ik heb lichte hoogtevrees. Dus dat wordt nog even spannend.
0: Wordt dat ook gefilmd?
1: Dat wordt zeker gefilmd, ja.
0: Kijk, ik ben heel erg benieuwd naar de beelden. Welke muziek ga je straks dat hele terrein in beweging krijgen?
1: Nou, we proberen Douwe Bob even mee te pikken. Die is op dit moment aan het spelen. Die speelt een uur tot 4:30. Dus dat gaat sowieso lukken. Sophie Straat gaat opspelen. Nou, dat wordt ook wel heel leuk, denk ik. Er is een DJ die is aan het draaien. Daar gaan we even kijken. En om 6:00 zijn Jeroen en Iwan op het hoofdpodium. Die gaan daar alles goud performen. En ja, dan gaan we natuurlijk zeker meedansen. Dus daar kijk ik ook erg naar uit.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Heel veel plezier, Femke. Maak er een mooie dag van daar. En lekker genieten daar op het podium. En,
1: gaan we doen.
0: Zorg ervoor dat heel Groningen meebeweegt. Op deze van Iwan Isaias en Jeroen Kus.

0: De allerlaatste winnaars van het Regio Songfestival. Ivan Isaias en Jeroen Ruschen met Alles Goud.
1: Vrij op Noord.
0: Ja, en later vandaag staan ze natuurlijk gewoon op het Bevrijdingsfestival. Nu al op het Bevrijdingsfestival is verslaggever Maarten Siepel. En Maarten, ik begreep, Douwe Bob is er nu aan het optreden. Maar wat gebeurt er nog meer?
2: Nou ja, er gebeurt inderdaad nog veel meer. Inderdaad, Douwe Bob nu dan blijkbaar op het hoofdpodium. Ik sta in ieder geval hier met Dylan. Ja, Dylan, House of Freedom, waar staan we eigenlijk?
3: Nou, we staan hier in een experience. De mensen komen hier binnen en krijgen random, zonder dat ze een keuze hebben, krijgen een bandje. En eigenlijk in elk van deze containers wordt een vorm van vrijheid gevierd. Vrijheid om jezelf te zijn, maar nog veel meer andere vormen van vrijheid. En eigenlijk als die experience klaar is, dan komen alle mensen naar buiten die allemaal een compleet andere experience hebben gehad, samen om de vrijheid te vieren. Dat eigenlijk.
2: Ja, dus inderdaad, ze hebben eigenlijk alle vier hebben ze wat anders kunstbeentje kijken, om te kijken hoe dat gaat.
3: Want, zeker.
2: Inderdaad, want misschien kunnen we wel bij deze kijken, inderdaad. Ja, we lopen dan eigenlijk nu een tent in. Even kijken, oh. Nou, dag, kijk. Oh. Nou. Hier dan inderdaad muziek, maar het gaat er eigenlijk daar ruiger aan toe. Hè? Daar kunnen we ook even heen gaan. Want inderdaad, zit er wel echt verschil in?
3: Ja, er zit zeker verschil in. En dat is wat het bij de akkoord droomachtige effect heeft, waar we voor wilden gaan.
2: Ja, kunnen we wel even kijken inderdaad. Misschien dat de cameraman ook mee kan. Ik hoop dat ik nog te horen ben naar Desje Stefan. Want het gaat er hier wel heel hard naartoe. Is het een beetje gezellig hier?
4: Jawel, kom maar binnen. Kom maar kijken.
2: Nou, inderdaad, er gebeurt eigenlijk een heleboel hier. We gaan even naar buiten. Ik ben ook eigenlijk helemaal niet meer te verstaan. Nou ja, dat is alweer iets heel anders, Stefan en Nadesh, van hoe dat dan gaat. Ja, we kunnen denk ik wel even dan inderdaad nog bij de derde kijken. Dat is ook weer heel anders. Daar is dan weer een comedy show bezig. Ja, want er is ook gekozen dus voor comedy dingen erbij.
3: Sorry, wat zei je?
2: Er is dus ook gekozen voor comedy erbij.
3: Ja, klopt. Wel met het thema vrijheid dus. Ja, humor is wat mij betreft een van de beste interventies om de vrijheid. En soms, van de vrijheid, ja.
2: Ja, want wat gebeurt er dan straks op het moment dat eigenlijk die minuten over zijn? Dan komt iedereen naar buiten en ja. Dan?
3: Nou, dan heeft iedereen dus een compleet andere experience gehad. Hebben mensen allemaal een ander gevoel, maar komen ze toch samen om samen de vrijheid te vieren.
2: Nou, in ieder geval, dat kan dan zien. Dat kan eigenlijk nog gewoon de hele dag hier dan, denk ik, hè?
3: Ja, de hele dag. Het is een doorlopend programma.
2: Nou, mocht je inderdaad toch klaar zijn op een gegeven moment met Douwe Bob bijvoorbeeld, of met een van de andere artiesten, dan kan je in ieder geval hier bij de House of Freedom nog terecht voor eigenlijk een hele andere manier van de vrijheid vieren, denk ik, hè?
3: Ja, klopt.
2: Dankjewel. Terug naar jullie dan, maar Stefan en Nadesh.
0: Ja, prachtig. En mocht je toevallig in de buurt zijn van de televisie, kun je hem ook even aanzetten op Noord. Dan zie je ook hoe het eruit ziet daar op het Bevrijdingsfestival. En Nadesh, we kunnen rustig zeggen, het ziet eruit alsof iedereen daar welkom is. Werkman of bankier, iedereen mag hier de vrijheid vieren.

0: Ja, en ook met de muziek voelen we ons vrij op Noord. Wem was dat natuurlijk met Freedom. En daarvoor hoorde je een verslag vanaf het Bevrijdingsfestival. Daar blijven we natuurlijk ook. Ga je nog veel meer van horen, ook na het NOS-journaal van 4 uur. Maar mocht je op een andere manier de vrijheid vieren, laat het ons weten via 050-3188-288.
1: RTV Noord.
2: Radio Drenthe.
1: En Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei. Met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg, Groningen.
17: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
18: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 4 uur.
21: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen twee Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
7: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
0: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
7: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststofkozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
22: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
23: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
24: Meertens Meubelen
25: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
24: Meertens Meubelen
25: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
26: De koffie staat klaar.
23: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
24: Meertens Meubelen
25: in Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
27: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
28: Radio Noord.
29: Vrij op Noord.
30: Met Stefan Koster.
31: Goedemiddag. Zometeen gaan we sfeerproeven op het Bevrijdingsfestival in stad. En ook in de rest van de provincie is het gezellig. Vandaar hoor je George Ezra over je speech.

0: Ja, word je gewoon vrolijk van, hè, deze muziek. De Doobie Brothers op Noord en Long Train Running.
1: Vrij op Noord.
0: Zometeen nog veel meer lekkere muziek, hoor. Wat dacht je van Rick Astley, Together Forever? Davina Michelle komt er ook nog aan met haar nieuwste. Maar eerst gaan we eventjes weer de sfeer proeven op het Bevrijdingsfestival. Verslaggever Maarten Siepel is daar nog altijd. En we hoorden net, en we zagen het ook, dat het gezellig druk begint te worden. Maar nu heb jij iemand bij je staan.
2: Zeker.
0: Die vorig jaar nog bij mij in Café Martini heeft opgetreden.
2: Ja, dat begreep ik inderdaad. Ja, in Café Martini inderdaad opgetreden. Maar nu dan inderdaad hier op het Bevrijdingsfestival in de stad. Ja, Christine, hoe was het om hier eigenlijk te staan?
3: Ja, het was echt heel erg leuk. Het was wel een beetje spannend en ik had echt super koude handen. Maar het is gewoon zo leuk als je daar staat. Dan denk ik gewoon van ja, dit is gewoon het. Dit is gewoon waarvoor ik het doe.
2: Ja. Wat maakt het zo leuk om inderdaad dan zo op dat podium te staan? Wat is dat gevoel?
3: Ja, ook een soort van die adrenaline en zo. En ik vind het gewoon heel cool om... Nee, het is ook heel persoonlijke dingen wat ik schrijf. Om dat ook met andere mensen te delen. En gewoon... Ja, dat je gewoon die verbintenis ziet ook. Tussen het publiek en jou, ja.
2: Ja, want je bent student op het Noorderpoort. Maar ja, hoeveel podiumervaring heb je eigenlijk?
3: Vorig jaar heb ik hier ook gestaan, maar toen met een producer. ECNS 2 keer bij Pinguin Radio. Keer Oosterpoort.
2: Dat is al behoorlijk wat.
3: Ja, behoorlijk wat, ja.
2: Nou ja, ja. Inderdaad, er staat eigenlijk voor de mensen die meekijken... inderdaad eigenlijk een gigantisch podium met ook nog alles erop en eraan. Is eigenlijk een hele stage voor de Noorderpoort. Ja, Jaap, jij bent mede verantwoordelijk voor eigenlijk deze hele constructie. Ja, hoe lang geleden zijn jullie ermee begonnen?
4: Oeh, dat zou ik niet zo gauw weten. Ik denk ongeveer februari, maart of zo zijn we begonnen met ideeën bedenken... wat we kunnen doen qua activiteiten. En zijn we langzamerhand meer gaan uitbouwen tot wat er nu staat. Zoals, nou, Lazy Game Area staat daar, maar ook... Dan heb je tafels waar je verhaal op kan schrijven over de vrijheid. Dus daar zijn we echt vanaf eind februari ongeveer al bezig ongeveer.
2: En doe je dat eigenlijk dan als klas geheel? Of is dat dan ook met professionals bijvoorbeeld erbij uit het werkveld?
4: Nee, dat is meer echt als klas zelf, zeg maar. We hebben ook wel een paar professionals die dan helpen met dingen even goed zetten. Maar echt zelf als klas hebben we alles bedacht. Zijn we mee bezig geweest met uitwerken en zo. Dus dat is eigenlijk gewoon een klasse ding. Meer misschien in groepjes, maar wel uiteindelijk als één klas samen.
2: Nu is het dan zo dat, je bedenkt iets op papier denk ik in eerste instantie. Dan...

0: staat het er nu? Hoe is dat gevoel dan, dat je dan ook daadwerkelijk het van papier naar de werkelijkheid ziet?
1: Ja, echt een trots gevoel eigenlijk op de hele klas gewoon. Want we hebben hier uiteindelijk echt keihard voor gewerkt. En toch doen we het gewoon samen, ondanks dat, nou ja, natuurlijk vrije dagen mensen kunnen denken, misschien komen niet. Maar bij iedereen is er gewoon en dat is gewoon heel gezellig en heel leuk om samen gewoon dit mee te doen.
0: Ja. Dus dan, nou, nu staat het er dan. Heb je dan op zo'n dag ook er nog stress van? Of kan je nu echt gewoon lekker van genieten en gewoon een mooie dag maken?
1: Je hebt momenten als je denkt van het gaat minder, even stress. Maar heel veel mensen zaken gewoon bij vol genieten voor me. Geen dag van, het gaat gewoon goed.
0: Wat zijn nog die kleine stressdingetjes dan?
1: Bijvoorbeeld dat iets net niet helemaal goed loopt als je hoopt. Maar voor de rest, als het wel gaat, zaken gewoon genieten. En denk van, dit hebben we gewoon gedaan. Het is gewoon ongelooflijk vet om dit te doen zo.
0: Ja. Nou inderdaad, nou Christine, je hebt dan hier gestaan, maar ook bij Oosterpoort. Ja, ik kijk toch even ook naar het hoofdpodium. Moet dat ook een beetje een doel zijn in de komende jaar?
2: Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Dat zou wel heel cool zijn. Gewoon als ik, het is wel mijn doel om gewoon inderdaad met mijn band gewoon op steeds grotere podia te kunnen spelen en zo, ja.
0: Nou, Christine Radman inderdaad. Nou, groot geworden bij Café Martini, maar wie weet dus ook ooit op het hoofdpodium hier bij het Bevrijdingsfestival. In ieder geval inderdaad, het wordt hier al lekker drok en dat feestje gaat nog wel even lekker door, denk ik.
3: Ja, fantastisch. Ook heel talent daar de rol krijgt op het Bevrijdingsfestival. En ik kan zeggen, ja, daar bij het Noorderpoortpodium is muziek misschien nog wel beter dan op het hoofdpodium. De artiesten van de toekomst zie je daar. Maarten, dankjewel. En tot zometeen natuurlijk. Ja, en dit is dus de nieuwste van Davina Michel. En hij heet Still Champagne.

0: Daar word ik gewoon vrolijk van. De muziek van Rick Astley, Together Forever. Ja, en vrolijk word je ook van wat wij je nu gaan vertellen. Hier ligt namelijk een goed gevulde snoesterput klaar.
1: En ik heb begrepen dat jij er altijd wat extra's bij instopt.
0: Ja.
1: Als mensen bij jou een spelletje winnen.
0: Ja, maar ik vertel niet wat.
1: Oh.
0: Nee.
1: Ik dacht, misschien krijg ik het nou wel uitgepeuterd, maar dat gaat helaas niet door dus.
0: Nee, ik vind wel dat je hem echt goed moet vullen.
1: Oké. Okay.
0: Als je zegt, een goed gevulde snoesterput.
1: Is het dan tot het randje?
0: Tot aan het nokje.
1: Oh, ja. Past die nog wel door de brievenbus dan?
0: Ja, misschien moeten we dan wel meer betalen, maar kan helemaal niks schelen.
1: Oh.
0: Nee, dat doen we gewoon. We gaan
1: wat
0: gewoon
1: wel vandaag.
0: We gaan gewoon een goed prijspakket weggeven. Het is natuurlijk 5 mei, bevrijdingsdag. Dan moeten we wel moois te winnen zijn, zo simpel is het. Wat moet je doen? We zijn op zoek naar een vrijheidsplaat, titel en artiest. We laten zo'n fragment namelijk aan je horen. Die gaan we achterstevoren afspelen. En de vraag is dan heel simpel. Welk liedje hoor je?

is simpel, maar de opgave volgens mij niet. Maar mocht je nou al weten, gewoon app en bellen, hè. 050-3188-288. Ja, welke plaat spelen wij hier achterstevoren af? Komt-ie nog een keer.

0: ik ben heel goed aan luisteren en ik hoor een beetje yes, yes.
1: Ja, ik hoor het. Als iemand heel erg verkouden is, dan heel nasaal praat.
0: Oh, zo.
1: Zo ja. Klinkt het een beetje.
0: Ja, nou denk jij het wel te weten. Ik kan hier helemaal niks van bakken. 050-3188-288. Kom je erdoor met het goede antwoord, dan is die stuurstebuut helemaal van jou.

0: in tijden is Lucas en Gea stonden telefoon roodgloeiend, stroomde onze WhatsApp-inbox bijna over. Maar ja, er is maar één die als eerste een antwoord mag geven. Gea Nieman uit Rode School, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stefan.
0: Heb jij een leuke bevrijdingsdag?
1: Nou, ik heb vanmiddag gezwommen, therapie zwemmen in Delfzijl. Daar ben ik geweest vanmiddag. En verder, ja, gewoon lekker van de dag genieten allemaal, hè.
0: En lukt dat een beetje?
1: Wel hoor.
0: Goed zo.
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Altijd positief denken en jezelf de draai een beetje wat van maken.
0: Zo en, is het.
1: Zo is het gewoon.
0: Ja, en dan moet je me even helpen, want therapie zwemmen, wat is dat?
1: Hydrotherapie, dat gaat voor artrose en voor heupklachten allemaal. Dat noem je hydrotherapie zwemmen. Dat is gewoon voor mensen die slechte been allemaal zijn, die met de gewrichten zitten en ja, en nog meer allerlei.
0: Ja, dan moet ik een beetje oefeningetjes erbij voorstellen. Dat het allemaal wat soepeler
1: klopt,
0: wordt.
1: In het water. Ja, de fysio is dan daar allemaal. En dan zijn we met 10 mensen. En dan gaan we heel leuk 3 kwartier op onze eigen tempo, wat we aankunnen. En dan dat gaan we dan oefeningen doen.
0: Ja, naast dat het belangrijk is, is het volgens mij ook heel gezellig.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En je sleept elkaar een beetje doorheen en je ziet elkaar weer. Je hebt even een ander paraat weer gewoon. Lekker. Ja, zo moet je zien.
0: Wat goed. En in de tussentijd had je ook nog Radio Noord aan en hoorde jij een fragment voorbij komen die achterstevoren wordt afgespeeld. Dat is sowieso altijd heel erg lastig. Ik laat het fragment nog even één keertje horen en dan ben ik benieuwd of jij weet naar welke plaat we op zoek zijn.

0: Ja, en ik zeg nog een keer, er is niks mis met uw toestel, dat deden we expres. We speelden het achterste voor af. Beste Gea, naar welke plaats zijn wij op zoek?
1: Nou, ik dacht de tekst van Vrijheid in de zanger Marco Borsato.
0: Ja, Marco Borsato met Vrij zijn, dat is het goede antwoord. En dat betekent dat jij een goed gevulde snoestepuut hebt.
1: Ja, geweldig.
0: Die gaan we opsturen naar de Rode School. Heb je voor de rest nog iets op de planning staan vandaag?
1: Nee, verder niet. Nee,
0: gewoon lekker genieten.
1: Gewoon lekker, zo is het.
0: Zo is het. Maak er een mooie bevrijdingsdag van. Gea Niemann uit Rode School.

hoor. Dat is de ondersteboven van Diana Ross op Noord met Upside Down. En daarvoor hoor je natuurlijk het goede antwoord in ons spel. Marco Borsato hoorde je achterstevoren met Vrij Zijn. Je luistert naar Radio Noord. Fijn dat je samen met ons de vrijheid viert op deze 5e mei. En dat doen we natuurlijk met heerlijke muziek. Met zometeen een artiest waarvan iedereen denkt, dat is hem hoor, de ideale schoonzoon. Maar ik heb nieuws voor je, zelfs die kunnen een beetje gek zijn. Zo heeft hij namelijk een ketchupfles op zijn arm laten tatoeëren. Nou, over wie ik het precies heb, dat hoor je zo. Naar deze van Paul McCartney. Dit is Hope of Deliverance.

0: Ja, volgens mij heeft hij het thema voor deze plaat gejat van Birdie. Mip in ook dicht, modin. In het Engels, eyes closed. Ed Sheeran, hoorde je. Ja, en dat is dus die man met die bijzondere tattoo, Nadesh.
1: Met die ketchupfles?
0: Ja, onze bovenarm.
1: Jij hebt helemaal geen tattoos, hè?
0: Nee. Nee, en zeker niet van een ketchupfles.
1: Nee?
0: Nee, wat vind je daarvan?
1: Ja, het maakt me echt helemaal niks uit. Als jij dat leuk vindt, moet je dat lekker doen.
0: Ja, ik dacht dat jij de grap zou maken. Ketchup. Nee? Oh, jij hebt het altijd van woordgrapjes.
1: Ja, dat klopt, maar niet, vandaag niet. Blijkbaar. Nee, vandaag zit jij op de stoel even.
0: Nou, heel goed.
1: Mag hoor, zit ik lekker?
0: Een keer. Ja, het zit prima.
1: Nou, gelukkig.
0: Er gebeurde zojuist iets bijzonders op het bevrijdingsfestival in stad. Er gebeurde allemaal tijdens het optreden van deze man. Ja, misschien heeft hij dit nummer ook wel gedaan. Douwe Bob, This World's Our Home. Maar wat gebeurde er nou, Nadesh, op het podium?
1: Nou, er is een cameraman die natuurlijk al die beelden vastlegt voor het bevrijdingsfestival, zodat mensen op grote schermen mee kunnen kijken. Die werd ineens het podium opgeroepen en vroeg Douwe Bob of hij al een vriendin had. Nou, dat was niet zo. Dus wat deed Douwe Bob? Die regelt zo even een date voor hem vanuit het publiek, een meid uit het publiek. Die werd dan zo geronseld als date van cameraman Sander.
0: Echt?
1: Echt.
0: En wil ze, heeft ze ja gezegd?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Dat weet ik dus niet. Maar Maarten, onze verslaggever, die is daar ter plaatse en die gaat ons er zo alles over vertellen.
0: Oeh.
1: En misschien heeft hij Sander zelfs wel voor de lens.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dit afloopt. Ja, ik kan zomaar de liefde van je leven tegenkomen als je verslag doet van de muziek van Douwe Bob. Ja, dan heb je niet meer langer een lonely heart. Yes, nu op Radio Noord.

0: Miles Smith, Von Noord en Stay If You Wanna Dance. Ja, de hele dag schakelen natuurlijk met het Bevrijdingsfestival. Je hoorde het zojuist al, er gebeuren daar bijzondere dingen op het Bevrijdingsfestival in stad. Zojuist speelde Douwe Bob de Sterren van de Hemel, maar er gebeurde ook nog iets anders.
1: Sta ik op het beeldscherm? Jij. We gaan er. Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows. Vind je het niet? Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. God, godverdomme. Hoe heet je, mignon?
2: Sander.
1: Ook nog een mooie naam, Sander. Echt de ouderwetse Groningse naam, dames en heren. Sander. Sander, heb je al een vriendin?
2: Wat zei je?
1: Heb je een vriendin?
2: Nee.
1: Of een vriend?
2: Nee? Single.
1: Nou, echt ophouden hoor, met mij nou. Gaan we het nu fixen? We gaan het nu op het podium doen.
0: Ja, zou het gelukt zijn om de liefde te vinden voor die cameraman Sander? Ik weet het antwoord al, maar jij gaat erachter komen. Na het NOS-journaal van 5 uur is muziek van Kylie Minogue. Dit is I Should Be So Lucky.

0: Houdingen.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vrijdag ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord vandaag bij TV Noord.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
10: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
11: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen. Dat had er de avond daarvoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. De Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
2: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg. Met Anja.
3: Hi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
2: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
4: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
2: Familiefeest of tuinparty?
5: De Schaapsberg.nl.
6: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
7: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
8: Die nemen we mee.
9: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
7: Dat is handig.
9: Zo, klaar.
7: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Radio Noord. Vrij op Noord.
11: Met Stefan Kosters.
12: Ja, en Vrij Vrijheid gerust met ons mee. We beleven zo nog één keer de bevrijding van 45. En we hebben lekkere muziek zoals deze. Bad Moon Rising.

0: ik heb het vermoeden dat dit misschien wel eens de zomerhit van het jaar gaat worden. Maar goed, dat is natuurlijk een wilde gok. Na de zomer zullen we het zeker weten. Feit is wel dat het een lekker nieuw nummer is van Shakira.
1: Gronings Goud.
0: Ja, en die is deze week dan weer in handen van Roelof van der Velde. Zijn nieuwste heet Al Wat Older. En die gaat inderdaad over waar je denkt dat hij over gaat.
2: Naarmate je ouder wordt, veranderen de prioriteiten in je leven. En als je 20 bent, dan heb je de wereld aan je voeten. En dan moet je het pad nog helemaal belopen. Maar als je 63 bent, zoals ik nu ben, nou, dan heb je al een stukje van het traject afgelegd, zeg maar. En weet je, dan verandert het moeten in het leven naar andere vlakken.
3: Gronings Goud.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
3: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Alva.

0: Jazz en de Plastic Population. The Only Way Is Up. Ja, we zeiden het al, er gebeuren bijzondere dingen op het Bevrijdingsfestival in de stad. Dit hoorde je zojuist van Douwe Bob, terwijl hij op het podium stond.
1: Sta ik op het beeldscherm? Jij. We gaan het. Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows. Vind je niet? Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. Godverdomme. Hoe heet je, mignon?
2: Sander.
1: Ook nog een mooie naam, Sander. Echt een ouderwetse Groningse naam, dames en heren. Sander. Sander, heb je al een vriendin?
2: Wat zei je?
1: Heb je een vriendin?
2: Nee.
1: Of een vriend?
2: Nee? Single.
1: Nou, echt ophouden hoor, met mij nou. Gaan we het nu fixen? We gaan het nu op het podium doen.
0: Ja, en hoe is dat afgelopen? We gaan er nu achter komen. Want die Sander die staat naast verslaggever Maarten Siepel.
3: Ja, een behoorlijke soap is er natuurlijk al aan het worden hier op het Bevrijdingsfestival. Sander, ik begreep dat dit ook nog eens je eerste dag is als cameraman.
4: Klopt, dit is mijn allereerste werkdag als cameraman bij Not Just Broadcast. Klopt, ja. Ja.
3: En wat voor een eerste werkdag, want je staat niet alleen op het Bevrijdingsfestival, maar je houdt er nu ook nog eens een date aan over.
4: Eigenlijk al een hele grote verantwoordelijkheid dat ik het ervaringsbedrijf, zeg maar, dat ik dat mag draaien. En dat ik dan ook nog een nummer en dat Douwe Bob mij dan specifiek ook nog aanspreekt. Ja, dat is heel leuk, ja.
3: Want je bent natuurlijk gewoon lekker aan het werk en opeens pakt Douwe Bob jou vast. Ja, wat dacht je toen op dat moment?
4: Ja, Douwe Bob zei in één keer van, nou, de cameraman verdient ook wel wat meer aandacht. En ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar ja hoor. Hij zegt, kom jij er even bij? En voor die, weet ik veel hoeveel duizend man hier staat, moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date. Ja.
3: Ja, en was Ben dan gelijk? Ja, we hebben haar helaas nog niet kunnen traceren weer, maar was Ben tegelijk dat je dacht, ja, dit is het?
4: Nou, eerst even moeilijk zoeken tussen die hele crowd mensen, zeg maar. Hoeveelheid mensen die er stond, was moeilijk te zien. Maar ik zag een leuke dame. Ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja. Ja.
3: Nu hebben jullie al nummers uitgewisseld, volgens mij, hè?
4: Ja, klopt. Nou, Bob heeft ten eerste al een foto gemaakt van haar nummer. Met mijn telefoon. En daarna hebben we elkaar ook nog even kort opgezocht. En heb ik haar nummer van haarzelf gekregen, ja, ja, ja, ja.
3: Maar inderdaad, we hebben haar nog niet weer even kunnen traceren, dus dat wordt dan nog vervolgd. Maar komt er een eerste date al aan? Hebben we die primeur?
4: De eerste date gaat komen, ja, ja, ja.
3: En wat doe je meestal dan voor zo'n eerste date?
4: Ik heb geen vast iets, maar ik vind het wel leuk om iets actief te doen. Dus ik zal kijken, wellicht dat er een comedy show klaar is of iets creatiefs. Vind ik altijd leuk. Ja,
3: ja man, ja. Dan heb je je eerste dag als cameraman. En ja, ik weet niet of je eigenlijk nog een mooiere gaat krijgen in je carrière.
4: Hij valt eigenlijk niet meer te overtreffen nu. Nee, nee, klopt. Nee, nee.
3: Nou, in ieder geval, nou, dat wordt dan nog vervolgd. Ja, tot hoe laat moet je werken hier op het Bevrijdingsfestival?
4: In principe sta ik stand-by tot 12. Ja, dus de hele avond nog. Ja.
3: Ja, wie weet dus inderdaad al. Nou ja, misschien kan je in de tussentijd elkaar nog wat vinden, hè, hier en daar.
4: Wellicht in de pauze dat we elkaar nog even opzoeken, ja. Ja,
3: had in ieder geval dat. Nou ja, het wordt dus vervolgd. We hebben Bente dus helaas niet erbij kunnen krijgen nog. Dus we moeten haar kant van het verhaal uiteraard voor de hoor en wederhoor ook nog horen. Maar in ieder geval rijdt ze een eerste date aan te komen hier op het Bevrijdingsfestival. Dus dat is geweldig inderdaad. Ja.

0: Ja, tijdens zijn optreden gebeurde dus iets bijzonders. Tijdens het optreden van Douwe Bob. Hij koppelde cameraman Sander aan een meisje uit het publiek, Bente. En we hopen haar verhaal zo nog te horen.
1: Vrij op Noord.
0: Ja, vandaag vieren we de bevrijding. Dit jaar alweer 81 jaar geleden. Collega Reinder Smit neemt ons de hele dag al mee op reis door de tijd. En we gingen terug naar die periode tussen 11 april en 2 mei 1945... toen Groningen werd bevrijd. Reinder, fijn dat je er weer bent. Hoeveel mensen leven eigenlijk nog die die bevrijding van Groningen daadwerkelijk hebben meegemaakt?
2: Ik las het vanochtend bij het ANP, die hadden het uitgezocht, en dat waren zo'n 800.000 Nederlanders. Iets minder dan 5% van de bevolking is dat. En als je dat terugrekent naar Groningse verhoudingen, moeten dat er nog zo'n 25.000 zijn. Ja, dat zijn, als je dan gaat kijken, ja, dat zijn er best nog een wat. Je zal ze allemaal maar op bezoek krijgen. Dan zijn dat,
0: ja,
2: heel,
0: dan
2: zijn,
0: het
2: zijn er heel wat.
0: Ja.
2: En dan is er een wat kleinere groep, zeg maar, die dat bewust heeft meegemaakt. Dan moet je zeker 5 jaar zijn geweest op dat moment. Nou, dat is wat klein. Dat zijn er zo'n 3.500 die er nog over kunnen vertellen. En dat moeten mensen zijn zoals mijn ouders. Die zijn 89 en 91. Die zijn 1935 en 37. Dus die kunnen daar nog steeds heel goed over vertellen. Die hebben dat meegemaakt. Maar het is dus een kleine, krimpende groep mensen, nog van zo'n 3.500, die dat echt over kunnen vertellen bij ons.
0: Ja, en nou zei jij, wat is het, 1,5 uur geleden, dat jij heel veel mensen hebt gesproken uit die periode, over die periode. Dat je dat al vaak met een draaiende camera doet of met een microfoon. En zodra je de apparatuur hebt uitgezet, dat dan de leukste verhalen komen.
2: Ja, en dan komen de andere verhalen. Ja, maar dan komen de bijzondere verhalen.
0: Ja, nou ben ik wel benieuwd natuurlijk.
2: Nou, wat toch een soort gemeenschappelijke deler in dat verhaal is, wat je toch heel vaak hoort, is mensen zeggen van, ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen, maar
0: dan weet je al,
2: we waren heel blij dat die Canadezen in 1945 kwamen om ons te bevrijden. Maar we waren nog veel blijer dat ze na 1,5 jaar weer weggingen.
0: Hè?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Nou ja, dat was, kijk, Nederland is 5 jaar bezet geweest door de Duitsers. En die waren redelijk gedisciplineerd en zo. Ja, die schoten mensen dood en deporteerden Joden en al dat soort nare dingen. Maar die gedroegen zich wel heel correct. Die Canadezen, ja, voor hun was de oorlog afgelopen. En voordat ze naar huis konden, ja, dat duurde nog wel 1,5 jaar. Ja, dus die hadden niks meer te doen. En dat was een heel ander soort volk. Dat waren mannen uit de Canadese binnenlanden. Boeren, vissers, jagers. Al dat soort volk. En ja, dat ontaarde in een toestand met veel drank. Vrouwen. Er gebeurden veel ongelukken. Mensen werden doodgereden door dronken Canadezen met een jeep. Per ongeluk doodgeschoten. Maar er werd ook gewoon heel op grote schaal diefstal gepleegd. En geplunderd.
0: Ja, dat is natuurlijk ook, als je het vertaalt even naar deze tijd. Als mensen zich vervelen, ja, dan gaan ze dingen vernielen en zo. Hè?
2: Dat
0: tot op de dag van vandaag, maar dat was dus ook al direct na de bevrijding zo.
2: Ja, zo ging dat ook. En ja, natuurlijk, eerste plaats, men zal natuurlijk fors achter de vrouwen aan. Die Canadezen hebben hier in Nederland zo'n 7000 kinderen achtergelaten. Verwekt tussen voorjaar 1945 en begin 1946, dat ze weer naar huis gingen. Duitsers hebben zich natuurlijk ook niet aan dat soort dingen onttrokken. Maar die hadden, zeg maar, in 5 jaar tijd zo'n 14.000 kinderen. Dus die Canadezen waren in 1,5 jaar net zo ver als die Duitsers in 1,5 oorlog. Dus ja, dat wekte nogal wat vrevel. Dat zagen de onze meisjes aanzaten. Dat was één aspect wat men niet leuk vindt.
0: Dat kan je heel goed voorstellen, ja.
2: Ja, precies. Maar er werd natuurlijk ook volop geplunderd en geroofd. En daar wordt nooit over gesproken. Maar dat gebeurde echt wel op forse schaal.
0: Ja, de hele huizen, moet ik daarvoor voorstellen, hele huizen die werden leeggetrokken.
2: De huizen werden leeggehaald, natuurlijk, als bewoners niet thuis waren. Maar er is ook zo'n verhaal dat tijdens die bevrijding van Groningen in april 1945 volop gevechten. En daar zitten wat van Canadese verkenners, zijn al over het Noord-Willemskanaal gekomen. Zitten daar aan de rand van het stationsterrein, dat is het hoofdstation van Groningen. En die zitten wat te kijken naar het centrum waar ze heen moeten. En horen een enorme explosie. En snappen niet wat dat kan zijn, want zij zijn de voorste verkenners. Dus ze gaan op onderzoek uit het stationsgebouw in. Blijken dat daar hun collega-soldaten zijn, Canadezen, en die hebben de kluis van het hoofdstation opgeblazen.
0: Oh, ja. Okay.
2: En
0: ja.
2: dat was niet de enige kluis die werd opgeblazen. Banken, postkantoren, stations, overal waar een kluis zat, waren wel handige Canadezen met explosieven die ze openhaalden.
0: Ze hebben echt huisgehouden hier dan.
2: Ja, daar is echt wel fors huisgehouden. Ja. En dat wordt natuurlijk met de mantel der liefde bedekt. Ja, daar wordt niet echt over gesproken. Behalve als de camera uit is. Dan vertellen mensen dit soort anekdotes allemaal graag. Maar nou, dat is zeg maar de kern van de verhalen die je dan te horen krijgt.
0: Ja, het was dus niet alleen maar hola die.
2: Nee, zeker. Zeer beslist niet. Nee.
0: Ja, en we hebben het gehad over de bevrijding vandaag. De bevrijding van Groningen. Het kostte zo'n 700 mensen het leven. Waaronder zo'n 200 burgers. Als je nu naar de hele oorlog kijkt, hoeveel slachtoffers zijn er eigenlijk hier in Groningen, in onze provincie, gevallen?
2: Dat is best een lastige rekensom. Zo. Sommige categorieën zijn helemaal niet goed bijgehouden. Zo'n 200 mensen tijdens de bevrijding. Aantal verzetstrijders dat gesneuveld is, gedood is door de Duitsers. Ergens tussen de 500 en de 700. En dan heb je mensen die overlijden bij de arbeidseinsatz met bombardementen, ongevallen. We weten dat niet precies. Ik denk dat je uitkomt uiteindelijk op zo'n 5.000 tot 6.000 mensen. Dat komt omdat er een hele grote categorie is die echt heel zwaar het slachtoffer is geworden van de Duitsers. En dat was de Joodse gemeenschap van Groningen. Ja. Voor de oorlog waren dat in stad en provincie zo'n 4.700 mensen. En ik denk dat minder dan 10% dat overleefd heeft. Dus dat is echt een hele grote klap. Daar waren echt heel veel mensen.
0: Ja, verschrikkelijk. En ik kan helemaal geen voorstelling bij maken bij dat soort getallen.
2: Nee, ik heb net eens even gekeken. Als je uitgaat van 5.000, 6.000 in totaal, iedereen en alles, dat is dan heel Ter Apel weg. Of heel uit huis of heel Scheemda weg. Dat zijn de aantallen waar je over moet denken. Maar ja, er was natuurlijk heel veel forse materiële schade, gebouwen en zo. Maar ja, een grote markt, ja, dat kun je weer opbouwen. En dat resultaat kun je mooi of lelijk vinden. Maar zo'n hele Joodse gemeenschap die is verdwenen, die is weg en die komt nooit meer terug. Ja, dat is toch datgene wat we gisteren herdacht hebben. En ja, de vrijheid die we vandaag vieren.
0: Ja, wel tegen een hoge prijs ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar we vieren dat we hier in vrijheid kunnen leven. Dankjewel, Reinder, voor al die mooie verhalen van vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En zometeen op Noord. Muziek van Frank Stallone, Far From Over. Na Clean Bandit, dit is Rockabye.

0: Frank Stallone, On North en Far From Over. Zometeen Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Vrij op Noord.
0: Minister heeft dit. Bevrijdingsdag zou een officiële vrije dag moeten worden. Ook dat zei premier Jette vandaag bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Utrecht.
2: Een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd, laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dan ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat, weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
0: Ja, sinds 1990 is bevrijdingsdag een officiële feestdag. Maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Nou, afgelopen week vroegen we nog aan jou, in ons lopend vuur, de volgende stelling: moet 5 mei weer voor iedereen een officiële vrije dag zijn? Nou, een overgrote meerderheid van de Groningers is het daarmee eens. 87% van de stemmers zei ja, bevrijdingsdag moet voor iedereen elk jaar een vrije dag zijn. Die zijn het allemaal eens met premier Jette. Ja, en nu gaan we eventjes naar Volendam. Dit is Jan Smit en Vrienden voor het Leven.

hit van nu. Post Malone samen met Morgan Wallen. I Had Some Help. Ja, zo tijdens de protestzong op Noord. Eentje tegen de apartheid. Eddie Grant komt hier zo zingen voor de vrijheid. Die gaat hem horen. Naar deze klassieker van Bryan Adams. Can't Stop This Thing We Started.

0: het is een serieuze aanklacht hoor, die hier bezongen wordt. Eddy Grant, hoor je op Noord, met Gimme Up, Joanna. Ja, en daarmee komt er ook een einde aan Vrij op Noord. Dank dat je er was om de vrijheid samen met ons te vieren. Dank ook aan Nadesh.
1: Ja, jij bedankt. Ga je nog naar het Bevrijdingsfestival straks?
0: Nee.
1: Nee? Ga je lekker naar huis met de beentjes omhoog?
0: Maar ik ga wel even de vrijheid goed vieren.
1: Oh?
0: Ja, bijvoorbeeld door de tv aan te zetten. Want dan kun je een speciale editie van Expeditie Grun zien.
1: Oh.
0: Een dekborstje. En dat is altijd gezellig. En op de radio komt er nog veel meer goede muziek aan. Zometeen in de avond van Noord. Nou, Vrij op Noord zit erop. Bevrijdingsdag natuurlijk nog lang niet. Dus we beloven dat je ook jij thuis de vrijheid nog even goed gaat vieren. Mijn laatste kop van Steenvanger. En hoe toepasselijk vrij.

0: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Je zou je vader...

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
3: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
10: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houttuin.
4: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
3: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
4: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
3: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
4: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd, dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
3: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.
4: Oh.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vrijdag ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.
1: Love.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Je hoort de grootste hits en het beste van nu.
1: Noord non-stop.
0: Bij Radio Noord.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: in mijn sas.
1: RTV Noord,
2: Radio Drenthe
1: en Omroep Friesland
3: bestaan dit jaar 80 jaar.
4: En dat vieren we samen.
3: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruise ship Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: omwille van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar Rik zendt al te gleed haar. Hoe de oosten hoge brug. Wij moesten ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Hou smeugels.
0: Ze stond op zu de diaper in een nieuwe slee. Oom Rik zei hou in hemelsnaam, kom hier nou in Ikea.
1: Dus het is de keer op zee.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.